0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen. Burgemeester Gerrit-Jan Gorter sprak met demonstranten. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen Partnerclub van Ajax. Kroes wil met zijn ervaring en Europese netwerk bijdragen aan verdere groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker 1 dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. En dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar komt er in het westen geleidelijk meer bewolking binnendrijven. In het noordoosten koelt het af tot rond de 9 graden en kan het wat nevelig worden. In Zeeland wordt het niet kouder dan een graad of 15. Morgen is er vooral in de noordelijke helft van het land veel bewolking en gaat het van tijd tot tijd regenen. Richting het zuiden is het vrijwel droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Later in de middag breekt de zon ook in het westen vaker door. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De zomer is aan.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen. Burgemeester Gerrit-Jan Gorter sprak met demonstranten. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen partnerclub van Ajax. Kroes wil met zijn ervaring en Europese netwerk bijdragen aan verdere groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker 1 dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. En dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar komt er in het westen geleidelijk meer bewolking binnendrijven. In het noordoosten koelt het af tot rond de 9 graden en kan het wat nevelig worden. In Zeeland wordt het niet kouder dan een graad of 15. Morgen is er vooral in de noordelijke helft van het land veel bewolking en gaat het van tijd tot tijd regenen. Richting het zuiden is het vrijwel droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Later in de middag breekt de zon ook in het westen vaker door. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De zomer is aan.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Amerikaanse president Donald Trump heeft felle kritiek geuit op de Israëlische aanvallen in Libanon. Tijdens de G7-top in Frankrijk noemde hij de aanval op een Hezbollah-commandocentrum in Beirut onacceptabel. Volgens hem is Israël hiermee te ver gegaan. Trump suggereerde zelfs dat Syrië mogelijk effectiever tegen Hezbollah zou kunnen optreden dan Israël. Dat meldt nu.nl. De Europese Unie pakt de etiketten van vleesvervangers aan. Het Europese parlement heeft besloten dat namen zoals biefstuk, kipfilet en spek alleen nog op dierlijke producten mogen staan. Voor vega-burgers of kweekvlees moeten fabrikanten dus straks wat anders bedenken. Brussel wil op die manier een einde maken aan de verwarring in de supermarkt. Het is alweer flink misgegaan met een barbecue. Gisteravond raakte een man in Dongen zwaargewond aan zijn gezicht door een steekvlam. Hij had ethanol op de kolen gespoten om het vuur aan te wakkeren. Het is het tweede ernstige ongeluk in korte tijd. Met Pinksteren ging het namelijk ook al mis in Breda. Toen raakten twee kinderen zwaargewond nadat hun vader spiritus op de barbecue had gegoten. En als je minder geld hebt of een lagere opleiding hebt genoten, krijg je gemiddeld een zwaardere straf van de rechter. Dat blijkt uit onderzoek naar ons strafrecht. Mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt of een lager inkomen gaan vaker of langer de cel in. Verdachten die er sociaal-economisch beter voor staan, komen er juist vaker af met een geldboete. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten nog even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vooral het noorden en midden van het land krijgt met regen te maken, terwijl het in het zuiden op een klein buikje na droog blijft. Later op de dag knapt het op vanuit het westen en het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: De zomer is aan. De nacht van Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Amerikaanse president Donald Trump heeft felle kritiek geuit op de Israëlische aanvallen in Libanon. Tijdens de G7-top in Frankrijk noemde hij de aanval op een Hezbollah-commandocentrum in Beirut onacceptabel. Volgens hem is Israël hiermee te ver gegaan. Trump suggereerde zelfs dat Syrië mogelijk effectiever tegen Hezbollah zou kunnen optreden dan Israël. Dat meldt nu.nl. De Europese Unie pakt de etiketten van vleesvervangers aan. Het Europese parlement heeft besloten dat namen zoals biefstuk, kipfilet en spek alleen nog op dierlijke producten mogen staan. Voor vega-burgers of kweekvlees moeten fabrikanten dus straks wat anders bedenken. Brussel wil op die manier een einde maken aan de verwarring in de supermarkt. Het is alweer flink misgegaan met een barbecue. Gisteravond raakte een man in Dongen zwaar gewond aan zijn gezicht door een steekvlam. Hij had ethanol op de kolen gespoten om het vuur aan te wakkeren. Het is het tweede ernstige ongeluk in korte tijd. Met Pinksteren ging het namelijk ook al mis in Breda. Toen raakten twee kinderen zwaar gewond nadat hun vader spiritus op de barbecue had gegoten. En als je minder geld hebt of een lagere opleiding hebt genoten, krijg je gemiddeld een zwaardere straf van de rechter. Dat blijkt uit onderzoek naar ons strafrecht. Mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt of een lager inkomen gaan vaker of langer de cel in. Verdachten die er sociaal-economisch beter voor staan, komen er juist vaker af met een geldboete. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten nog even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vooral het noorden en midden van het land krijgt met regen te maken, terwijl het in het zuiden op een klein buikje na droog blijft. Later op de dag knapt het op vanuit het westen en het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: De zomer is aan. De ochtend.

Appen naar Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT. Ook op WhatsApp. 043-200-3123. Radio BNT. Waar muziek je raakt.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Ah, nee hè.
6: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
5: Ja, weer eens.
6: Nou, pof jij even?
5: Oh ja?
6: Ik heb net koffie gezet.
5: Lekker.
6: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
10: Praxis.
11: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
3: Oranje. Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
13: Que

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: Solfinity, het bedrijf achter DigiD, gaat in beroep tegen het verbod op overname door een Amerikaans bedrijf. Staatssecretaris Willemijn Aerts besloot onlangs om de verkoop aan de Amerikanen te blokkeren, omdat dit een risico kan zijn voor het publieke belang. De IT-dienstverlener stapt nu naar de rechter om die beslissing terug te draaien. DigiD is het systeem waarbij

0: Nederlandse burgers kunnen inloggen bij overheidsinstanties. Boerenorganisatie LTO haalt hard uit naar de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet en noemt het een verzameling proefballonnetjes en baanideeën. De overheid wil dat er rond 20 natuurgebieden, zoals in het Brabantse Peel en de Veluwe, speciale zones van een kilometer breed komen, waar de stikstofuitstoot flink omlaag moet. Daarnaast staat er in de plannen dat boeren straks nog maar een maximaal aantal koeien, varkens of kippen per hectare land mogen houden. De Europese Unie pakt de etiketten van vleesvervangers aan. Het Europese parlement heeft besloten dat namen zoals biefstuk, kipfilet en spek alleen nog op dierlijke producten mogen staan. Voor vegaburgers of kweekvlees moeten fabrikanten dus straks wat anders bedenken. Brussel wil op die manier een einde maken aan de verwarring in de supermarkt. En steden moeten groener worden om de hitte tegen te gaan. Een groep van 17 organisaties eist daarom dat het kabinet snel actie onderneemt. Er moeten flink wat bomen en planten bij in de woonwijken. Nu wonen zo'n 800.000 Nederlanders in buurten met bijna geen groen. En tijdens hete zomerdagen is het daar niet uit te houden. Want in de stad kan het wel 10 graden warmer worden dan op het platteland. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten nog even zien. Maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vooral het noorden en midden van het land krijgt met regen te maken. Terwijl het in het zuiden op een klein buikje na droog blijft. Later op de dag knapt het op vanuit het westen. En het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A16 Breda naar Rotterdam heb je tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer is aan. Erik Kreutzer.

Mary Jane Girls. En welkom in ons huisje. In my house. Ja, vriend.

Ja, Beyoncé. Ja, Texas Hold'em. Daarvoor de Wannabes. Goedemorgen, zonneschijn. Goedemorgen, Henk uit Reuver. Fiorello luistert in Valkenburg. Allemaal van harte welkom. Het is de woensdag 17 juni. Ik zag dat het Zweedse parlement heeft afgelopen maandag ingestemd met een verscherpt beleid rond de rechten van immigranten. Autoriteiten die kunnen verblijfsvergunningen intrekken op basis van wangedrag, zoals schulden of banden met extremistische organisaties. Ja, de critici zetten natuurlijk weer vraagtekens bij de wet en noemen het beleid willekeurig. De zogeheten goed gedragwet geldt zowel voor de lopende vergunningsaanvragen als voor de reeds verleende vergunningen. Ja, en de Zweedse immigratiedienst is verantwoordelijk voor de beoordeling van die vergunning. Ja, dan wie binnenkort een vliegticket binnen de Europese Unie boekt, die hoeft waarschijnlijk geen extra kosten meer te betalen voor een kleine handbagagekoffer. De Europese landen en het Europees Parlement die hebben namelijk na jaren onderhandelen een akkoord bereikt over de nieuwe passagiersrechten. En daarmee komt een einde aan de praktijk waarbij vooral de budgetmaatschappijen extra geld vragen voor de handbagage. Naast een kleine koffer blijft ook een gratis persoonlijk item verplicht, zoals een handtas of een kleine rugzak die onder de stoel past. Ja, en de budgettickets zonder koffer die blijven mogelijk, maar dan alleen met korting of beperkte bagageopties. Ja, en dan mensen die via het platform Temper werken, zijn geen zelfstandige ondernemers, maar uitzendkrachten. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam gisteren bepaald. En deze uitspraak kan grote gevolgen hebben voor duizenden mensen die via Temper werken of hebben gewerkt.

0: Ja, de jaren 90, New Kids on the Block. En step by step. Nou mensen, vandaag is de opmaat naar een hete periode. De temperatuur zal vandaag liggen rond een graadje of 25. Met wat wolken en misschien wat regen en wat zon. Ja, en dan vanaf morgen en vrijdag. Dan krijgen we schijnbaar temperaturen richting de 30 graden of meer. Er is wel dagelijks kans op pittige onweersbuien. Dus dat is dan weer minder. Ja, Flitsmeister meldt 44 snelheidscontroles. Kan je vertellen, in het zuiden van Nederland kun je doorrijden.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A73, Nijmegen richting Maasbracht, tussen Kuik en Boksmeer heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
1: Ja, Eva Max en Maybe You're the Problem. Pink met Get It Started. En Olivia Dean nog een keertje met So Easy. Ja, het is de woensdag van BNT, vandaag de 17e juni. Ik zag dat Jeremy Clarkson die leidt aan een agressieve vorm van kanker. Dat heeft de voormalige Top Gear-presentator bekendgemaakt in de slotafleveringen van het vijfde seizoen van de landbouwserie Clarkson's Farm. Ja, en de laatste twee afleveringen van de serie die afgelopen nacht in première ging op Amazon Prime. Daar vertelt Clarkson aan zijn collega's dat hij sinds mei weet dat hij kanker heeft. De ziekte is volgens de presentator in een zeer vroeg stadium ontdekt. En dan Boris Ivkovic Escobar, beter bekend als de drag queen Envy Peru. Die heeft na 8 jaar een punt gezet achter de relatie met Andy. Dat heeft de 37-jarige entertainer laten weten op Instagram. En deze Peru die won het eerste seizoen van de Drag Race Holland. En daarnaast was deze Peru als drag queen te zien in de RTL-show Make Up Your Mind. Ja, en afgelopen nacht is in onze tijd in de States is bekend geworden dat de datum waarop de Amerikaanse rapper en de muziekproducent Sean P. Diddy Combs vrijkomt, die datum is weer naar voren gehaald. Sean Combs die komt ruim een maand eerder vrij dan gepland. Hij komt nu op 23 februari 2028 vrij. Het is de derde keer dat zijn vrijlatingsdatum is opgeschoven. Ja, Sean Combs die blijft trouwens volhouden dat hij onschuldig is. Zijn advocaten hebben hoger beroep aangetekend tegen de veroordeling. Dan Pamela Cruz, die wilde aan het begin van haar eigen muzikale loopbaan geen gebruik maken van haar bekende achternaam. Bij audities verzweeg de zangeres en de musicalactrice dat ze de dochter is van de zanger Walter Cruz. Toen Pamela in 2013 meedeed aan The Voice Kids, wist de vader Walter nog niet eens dat ze meedeed. Ja, en Northwest die gaat in augustus voor het eerst op tournee. De dochter van Kim Kardashian en Kanye West die heeft in totaal 14 optredens samen met de zangeres en de rapper Molly Santana. Dat hebben ze gisteren aangekondigd op Instagram.

zometeen na 8 uur bij terug. Ik zag dat SpaceX heeft Amazon ingehaald als het op 4 na meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Een aandeel in het ruimtevaartbedrijf ging vlak na de opening van Wall Street ruim 10% omhoog, waardoor de marktwaarde van het bedrijf van Elon Musk steeg tot $2.8 biljoen. En het Amazon die heeft een marktwaarde van bijna $2.7 biljoen. Ja, en na de grootste beursgang ooit van SpaceX blijft het bedrijf winnen op de beurs in New York. Ja, laten we hopen dat het zo blijft. Dat doet me toch een beetje denken aan World Online vroeger. Ja, World Online, dat kwam ook met een hele gigantische klap. En die gasten die verdienden geld als water. En daarna gingen ze...

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Ontdek ook de beste Vaderdagdeals op socialdeal.nl.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja. Echt serieus?
6: Wat een geld.
7: 18.000. Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
13: Oranje. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
14: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
15: De Amerikaanse blokkade van de Iraanse havens lijkt te zijn doorbroken. Volgens trackingdienst tankertrekkers zijn zeker 2 grote Iraanse olietankers de blokkade gepasseerd. Samen vervoeren de schepen zo'n 3,8 miljoen vaten ruwe olie. Het gaat erom de eerste Iraanse olie-export in 2 maanden tijd. In Evian wordt vandaag de G7-top afgerond. Aansluitend reist de Amerikaanse president Trump door naar het paleis van Versailles, waar de Franse president Macron hem vanavond zal ontvangen. Naast een officieel diner staat er na afloop ook een spectaculaire licht- en vuurwerkshow op het programma. En die wordt gehouden in de wereldberoemde tuinen van het paleis. Boerenorganisatie LTO haalt hard uit naar de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet en noemt het een verzameling proefballonnetjes en baanideeën. De overheid wil dat er rond 20 natuurgebieden, zoals de Brabantse Peel en de Veluwe, speciale zones van 1 kilometer breed komen, waar de stikstofuitstoot flink omlaag moet. Daarnaast staat er in de plannen dat boeren straks nog maar een maximaal aantal koeien, varkens of kippen per hectare land mogen houden. En de Europese Unie pakt de etiketten van de vleesvervangers aan. Het Europese parlement heeft besloten dat namen zoals biefstuk, kipfilet en spek echt alleen nog maar op dierlijke producten mogen staan. Voor vegaburgers of kweekvlees moeten fabrikanten dus wat anders bedenken. Brussel wil op die manier een einde maken aan de verwarring in de supermarkt. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vanmiddag wordt het 21 graden aan zee tot zo'n 25 in het zuidoosten. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
16: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits stelt tot dusver niet zoveel voor. Er staan minder files dan gebruikelijk. Wat wel opvalt is de A73, Nijmegen richting Maasbracht, tussen Kuik en Boksmeer 9 kilometer file met een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De zomer is aan. Erik Kreutzer.

Affairs uit de 80's. Je hoorde ze nog een keertje met Everybody Wants to Rule the World. Ja, vrienden, het is de woensdag. Alweer langzaamaan richting je weekend.

Marco Borsato deed het met Ik Leef Niet Meer Voor Jou. En Jennifer Lopez en David Guetta, Save Me Tonight. Ja, als je net wakker bent, onderweg naar je werk, wij zijn het. En denk eraan, volgende week gaan we kaartjes weggeven voor Helene Fischer. Die staat binnenkort in de Amsterdam Arena. Nou, 4 Nederlandse militairen die zijn gewond geraakt tijdens een oefening in Duitsland. Dat heeft het ministerie van Defensie gisteren bekendgemaakt. Ze zijn daar naar het ziekenhuis gebracht en verkeren niet in levensgevaar. De Koninklijke Marechaussee die onderzoekt de oorzaak. Het gaat om 13 militairen van de 13 lichte brigade uit Oorschot en de 43 gemechaniseerde brigade uit Havelte. Ja, de militairen die botsten op elkaar met een verkenningswielvoertuig en een panzerwielvoertuig. Ja, en die voertuigen wegen respectievelijk 10 en 40 ton. Op dit moment is er een gezamenlijke oefening tussen de eenheden van het Nederlandse en Duitse leger. Met 7000 militairen van de Koninklijke Landmacht is het de grootste oefening van dit jaar. En de oefening duurt tot begin juli. Ja, en dan de olieprijzen. Die zijn gisteren gedaald naar het laagste niveau in de afgelopen 3 maanden. Het vooruitzicht op een vredesakkoord tussen Iran en de Verenigde Staten geeft hoop. Maar voor een stabiele prijsdaling moeten eerst nog meer details bekend zijn.

0: Ah, Jason Derulo.
1: De Word Wakker Plaat.
0: Ja, je weet het, je kunt hem aanvragen via radiobnt.nl, onze Word Wakker Plaat. We gaan even naar Grubbenvorst. We kregen een berichtje binnen van Mark van Hegelsom. Zegt het goed? Hegelsom. Mark van Hegelsom uit Grubbenvorst. Hallo Radio BNT. We luisteren al een tijdje. Wat een mooie muziek. Ik wil graag een zomersliedje aanvragen van Raoul Orellana. Wie? Raoul Orellana. Beste Mark van Hegelsom. Ik heb even moeten graven in onze databank. Maar speciaal voor jullie daar in Grubbenvorst gaan wij vandaag de Word Wakker Plaat draaien.

0: Ja, speciaal voor Mark van Hegelsom uit Grubbenvorst. Jorde Raoul Orellana. Samen met Jocelyn Brown, de Gypsy Rhythm. Ja, en daarmee wordt het 8:30. Vandaag is de opmaat naar een hete periode. Vandaag 25 graden met wolken, regen en wat zon. Vrijdag zou dan schijnbaar de warmste dag zijn met vrijwel in het hele land tropische temperaturen. En ook de rest van de week verloopt warm. Er is wel dagelijks kans op regen die pittig kunnen zijn. Ja, vrijdag 30 graden. Het weekend 28 graden. Dus misschien wel 32. Het wordt insmeren. Ja, Flitsmeister meldt 67 snelheidscontroles in Nederland. Zijn aan het controleren op de A16 bij Bergsenhoek bij 10.8. En ik heb de A27 voor je tussen Hilversum en Almere bij 108.1.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits stelt vandaag weinig voor. Wat wel opvalt is de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Bij Boksmeer heb je nu een half uur vertraging en dat komt doordat het wegdek kapot is. De rechte rijstrook is hier dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio BNT. Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Limburg is dit jaar gestegen naar €348.000. Dat is een toename van bijna 12% ten opzichte van vorig jaar. De grootste stijging van alle Nederlandse provincies. Uit cijfers van het CBS blijkt wel dat de onderlinge verschillen groot zijn. Maar ook in Middelaar spant de kroon met een stijging van 14% en een gemiddelde waarde van €514.000. In Valkenburg aan de Geul stegen de huizenwaarden met 9,6% het minst, terwijl Heerlen en Kerkrade met zo'n €240.000 landelijk de laagste WOZ-waarde hebben. Een specialistisch team is vanochtend een zoekactie gestart in het puin van een afgebrande woning in het centrum van Rijen. Het pand ging afgelopen nacht rond middernacht volledig in vlammen op en stortte tijdens het blussen deels in. Vanwege het grote instortingsgevaar kon de brandweer de woning niet betreden en moest het vuur van buitenaf worden bestreden. Buurtbewoners maken zich grote zorgen om de vaste bewoner van het huis. De man is sinds het uitbreken van de felle brand door niemand meer gezien. En het nieuwe stikstofpakket van het kabinet is zo goed als af, zowel de bronnen rondom het Binnenhof. In de plannen van landbouwminister Jamie van Essen staat dat veehouders op stikstofgevoelige zandgronden minder dieren per hectare mogen houden dan boeren op kleigrond, wat met name Noord- en Midden-Limburg hard zal raken. Ook komen er strikte bufferzones rondom natuurgebieden zoals de Peel. De Limburgse stikstofgedeputeerde Leon Vaassen uit felle kritiek op de plannen. Volgens hem heeft de voorgenomen zonering een onevenredig grote impact op onze grensprovincie. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

En die prachtige van Teddy Swims. Ja, de Grammy Awards die krijgen er in 2027 vijf nieuwe categorieën bij. Dat heeft Harvey Mason Jr., de voorzitter van de Recording Academy, gisteren bekendgemaakt. En tot de nieuwe categorieën behoren onder meer de beste Aziatische popmuziekuitvoering en het beste Latijns-Amerikaanse lied. Ja, de uitreiking vindt plaats op zondag 7 februari 2027. En de nominaties worden 16 november van dit jaar bekendgemaakt. En dan Nicole Kremers, die gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter dat ze een geheimhoudingsovereenkomst met haar ex-partner Peter Gillis heeft geschonden. De civiele rechter die oordeelde in augustus vorig jaar dat ze hem 90.000 euro moet betalen. En dan de Amerikaanse rapper Mystico is in een verkrachtingszaak veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar. En dan Jennifer Lopez heeft bij de opvoeding van haar tweeling met Mark Anthony amper hulp gekregen. Dat vertelde de 56-jarige zangeres in een podcast. En ze blikte tijdens het gesprek terug op haar waanzinnige moederschap. Dan Hannah May, die artiestnaam van Hannah Schoonbeek, en haar vriend Roddy Prince, die zijn uit elkaar. De twee die waren 10 jaar samen. En ondanks het einde van hun relatie blijven ze wel nauw samenwerken. Aangezien deze Roddy nog altijd meespeelt in de band van de zangeres. Ja, en dan de Noorse kroonprins Haakon. Die heeft opnieuw zijn agenda leeggemaakt vanwege de gezondheid van zijn vrouw en de kroonprinses Mette Marit. Hij zegde zijn aanwezigheid bij een receptie op het paleis op het laatste moment af. En het hof meldt dat zijn afwezigheid te maken heeft met de toestand van Mette Marit.

Ja, genau, hoor je een Khalid the Hard Way. Het is bijna 9 uur. Ja, ik heb jarige artiesten voor je. Australische actrice Rebecca Breeds is vandaag 39 jaar geworden. Nederlandse acteur en zanger Ferry Doedens, OnlyFans, 36 jaar geworden. Venus Williams, de Amerikaanse tennister en zusje van Serena Williams, die is vandaag 46 jaar geworden. Mexicaanse actrice Paulina Rubio, die is vandaag 55 geworden. Bekende Belgische profwielrenner, voormalige profwielrenner, dat is Eddy Merckx. En Eddy Merckx die wordt vandaag 81 jaar. Andere bekende wielrenner Adrie van der Poel uit Nederland, die wordt vandaag 67 jaar. De vader van Mathieu van der Poel. Amerikaanse zanger Barry Manilow, die wordt vandaag 83 jaar. Volgens mij een van de vriendjes van de familie Kardashian, dat is Kendrick Lamar. Die wordt vandaag 39 jaar. En vandaag is ook jarig, even kijken waar ik hem staan, de Britse zanger Lee Ryan. En de Britse zanger Lee Ryan, die ken je misschien van de formatie Blue. De beste man, die wordt vandaag 43 jaar. En die gaan we voor je draaien tot aan 9 uur. Dit is Guilty.

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
3: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
11: Hé, het licht doet het niet.
12: Ik heb geen bereik.
13: Hebben we nog wel water?
14: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
15: Het Braziliaanse Hoge Rechtshof heeft Eduardo Bolsonaro veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar en 2 maanden. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro kreeg deze straf omdat hij de regering van de Amerikaanse president Trump probeerde te bewegen om Brazilië te straffen vanwege de rechtszaak tegen zijn vader. Bovenop de celstraf heeft de rechter Bolsonaro een verbod opgelegd om de komende 8 jaar een openbare functie te bekleden. In een woning in het Noord-Brabantse Rijen woedt sinds gisteravond een grote brand. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is er mogelijk nog iemand binnen in het pand. De brandweer kan de brand momenteel niet van binnen uitblussen vanwege acuut instortingsgevaar. Daarom wordt van buitenaf bestreden. En ook is er een drone ingezet om de situatie in het huis beter in kaart te brengen. De Amerikaanse blokkade van de Iraanse havens lijkt te zijn doorbroken. Volgens trackingdienst tankertrekkers zijn zeker 2 grote Iraanse olietankers de blokkade gepasseerd. Samen vervoeren de schepen zo'n 3,8 miljoen vaten ruwe olie. Het gaat om de eerste Iraanse olie-export in 2 maanden tijd. In Evian wordt vandaag de G7-top afgerond. Aansluitend reist de Amerikaanse president Trump door naar het paleis van Versailles, waar de Franse president Macron hem vanavond zal ontvangen. Naast een officieel diner staat er na afloop ook een spectaculaire licht- en vuurwerkshow op het programma. En die wordt gehouden in de wereldberoemde tuinen van het paleis. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vanmiddag wordt het 21 graden aan zee tot zo'n 25 in het zuidoosten. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht bij Boksmeer heb je nu een half uur vertraging. Het wegdek is daar kapot en de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De zomer is

1984 voor NXS, Original Sin. Vrienden en vriendinnen, wij zeggen welkom. Denk eraan. Vraag je liedjes aan, doe dat via radiobnt.nl. En vertel het door aan iedereen, want we gaan prijzen weggeven. Volgende week weer tickets voor Helene Fischer. En later gaan we nog prijzen weggeven als kaartjes voor de Formule 1 race in Spa-Francorchamps. Ja, we zeggen welkom voor de woensdag.

And I Could Be The One. Walter Kroes. Ja, misschien ga je wel binnenkort vertrekken op je vakantie. Ja, richting de Route du Soleil. En Maal Smit hadden wij voor je met Niall Horan. Drive Safe. Mocht je dan op vakantie gaan richting die Route du Soleil. Drive Then Safe. Ja, de woensdag voor Radio BNT. Ganzen en eenden. Die hebben vorig jaar de meeste schade veroorzaakt, waarvoor de provincies vergoedingen hebben uitgekeerd. In totaal waren watervogels verantwoordelijk voor ruim 70 miljoen euro aan schade. En de schade door wolven die bedroeg 1,5 miljoen euro. Ja, er gaat veel aandacht uit naar de schade die wolven veroorzaken. Maar de grauwe ganzen die kosten de provincies het meeste geld. In totaal werd trouwens vorig jaar ruim 46 miljoen euro uitgekeerd. Ja, gisteren hebben ze die cijfers bekendgemaakt over heel 2025. Het geld gaat voornamelijk naar de boeren. Zij kunnen namelijk een vergoeding krijgen voor de gewassen die worden opgegeten door de inheemse diersoorten. Ja, en grauwe ganzen die leven in grote groepen en kunnen grote schade aan een weiland aanrichten. Ja, en dan een meerderheid van het Europese parlement heeft trouwens ingestemd met het verlagen van de importheffingen op veel Amerikaanse producten. Met die stap wil de Europese Unie voorkomen dat de Amerikaanse president Trump opnieuw hogere tarieven invoert. Ja, ze schijten dan toch in de broek voor Trump. En deze maatregel hoort bij een handelsafspraak die vorig jaar is gemaakt tussen de Europese Unie en de VS. Ja, Trump die had gedreigd om de tarieven te gaan verhogen als de Europese Unie zich niet voor 4 juli aan de afspraken zou houden. Ja, en met de goedkeuring van het Europees Parlement is de deadline nu gehaald. Nou, netjes, hè? Ja, en PSV heeft officieel een bod ontvangen op de pas 16-jarige Diran Stam. De jonge linksback die staat in de nadrukkelijke belangstelling van RB Leipzig. De Duitse topclub heeft 1,5 miljoen euro geboden, maar PSV die weigert vooralsnog om mee te werken aan een vertrek van het grote talent. En dan is er onderzoek gedaan, want een 250.000 jongeren die wil meer uren werken dan ze nu op contract hebben. Daarbij wil meer dan 2/3 van de werknemers jonger dan 30 jaar het liefst fulltime werken. Ja. Ik geloof er niet veel, man.

0: Nick came in. I promised myself. Ja, Flitsmeister heeft nog 72 snelheidscontroles voor je. A16 Rotterdam zijn ze aan het controleren. Staat niet bij welke hectometerpaal, dus pas even heel goed op. Ik heb er wel eentje voor je op de A16 bij Bergischenhoek bij 10.2. A27 Hilversum Almere bij 108.1. En dan in Limburg even opletten op de N297 bij Born. Daar zijn ze aan het controleren bij 11.6.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Limburg is dit jaar gestegen naar €348.000. Dat is een toename van bijna 12% ten opzichte van vorig jaar. De grootste stijging van alle Nederlandse provincies. Uit cijfers van het CBS blijkt wel dat de onderlinge verschillen groot zijn. Mook en Middelaar spant de kroon met een stijging van 14% en een gemiddelde waarde van €514.000. In Valkenburg aan de Geul stegen de huizenwaarden met 9,6% het minst, terwijl Heerle en Kerkrade met zo'n €240.000 landelijk de laagste WOZ-waarde hebben. Een specialistisch team is vanochtend een zoekactie gestart in het puin van een afgebrande woning in het centrum van Rijen. Het pand ging afgelopen nacht rond middernacht volledig in vlammen op en stortte tijdens het blussen deels in. Vanwege het grote instortingsgevaar kon de brandweer de woning niet betreden en moest het vuur van buitenaf worden bestreden. Buurtbewoners maken zich grote zorgen om de vaste bewoner van het huis. De man is sinds het uitbreken van de felle brand door niemand meer gezien. En het nieuwe stikstofpakket van het kabinet is zo goed als af, zowel de bronnen rondom het Binnenhof. In de plannen van landbouwminister Jamie van Essen staat dat veehouders op stikstofgevoelige zandgronden minder dieren per hectare mogen houden dan boeren op kleigrond, wat met name Noord- en Midden-Limburg hard zal raken. Ook komen er strikte bufferzones rondom natuurgebieden zoals de Peel. De Limburgse stikstofgedeputeerde Leon Vase uit felle kritiek op de plannen. Volgens hem heeft de voorgenomen zonering een onevenredig grote impact op onze grensprovincie. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Ja, Mike Posner en I Took a Pill in Ibiza. Daarvoor Anastasia, One Day in Your Life en Taylor Swift met Opa Light. Bijna tijd voor de top 3 zometeen. Een 60-jarige man uit Zweden die zijn vrouw dwong tot seks met meer dan 120 mannen, die is veroordeeld tot 4 jaar en 5 maanden cel. De rechtbank die acht hem schuldig aan zware prostitutie en poging tot verkrachting. Ja, de Zweed die dwong zijn vrouw in een periode van ruim 3 jaar tot het verlenen van seksuele diensten aan 121 mannen.

0: Einde aan de BNT ochtendshow voor deze woensdag. Na 10 uur weer in de Bazentijd. Laat ons weten wat jij wil horen. Doe dat via radiobnt.nl. 12:04 Duncan. En vanaf 4:00 Rosé Schippers. Ik heb wat nieuwe muziek voor je klaarstaan in de top 3. En we kregen een berichtje binnen. Even kijken, even bijpakken. Linda Allen. En Linda Allen uit Bezel. Hallo vanuit Bezel. Graag Justin de Wild. Cheerio. Groet Linda Allen. Nou, dat is Linda. Die gaan we draaien op 1. Op 2 de nieuwe van Ujol. Moving to the Sun. En op 1. De dame komt volgens mij uit België, Judith. I'd love to be in love. Niet de nummer 1, maar nummer 3. Ja, ik wens je een hele fijne woensdag.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

0: Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel-Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
7: Lekker lezen op vakantie. Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
9: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
10: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: Meer dan 2/3 van de werknemers onder de 30 jaar wil het liefst fulltime werken, maar in de praktijk doet slechts 53% dat ook echt. Door deze kloof blijft er ieder jaar een enorm arbeidspotentieel van bijna 120.000 voltijdsbanen onbenut. Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren structureel vastzitten in te kleine contracten. Deze onderbenutting is het grootste in de zorg, het onderwijs en de sociaal-maatschappelijke beroepen. De Verenigde Staten en de overige G7-landen gaan de druk op Rusland flink opvoeren met strengere sancties die specifiek gericht zijn op de Russische olie- en gassector. Tegelijkertijd krijgt Oekraïne de toezegging van extra militaire steun. Dit staat in een gezamenlijke verklaring die vannacht is uitgebracht. Met deze hardere aanpak willen de G7-landen Rusland dwingen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof heeft Eduardo Bolsonaro veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar en 2 maanden. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro kreeg deze straf omdat hij de regering van de Amerikaanse president Trump probeerde te bewegen om Brazilië te straffen vanwege de rechtszaak tegen zijn vader. En de politie heeft gisteravond een man aangehouden bij een flat aan de Mulderstreef in Apeldoorn. Agenten kwamen in actie na een incident en troffen bij de controle meerdere messen en een kleine knuppel aan. Tijdens een zoektocht in de directe omgeving vonden agenten bovendien het vuurwapen in de bosjes. De verdachte is naar het politiebureau gebracht voor verder onderzoek. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vanmiddag wordt het 21 graden aan zee tot zo'n 25 in het zuidoosten. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
11: De zomer is aan. Tot 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen? Stuur je appje via radiobnt.nl.

0: AMT. Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Limburg is dit jaar gestegen naar 348.000 euro. Dat is een toename van bijna 12% ten opzichte van vorig jaar. De grootste stijging van alle Nederlandse provincies. Uit cijfers van het CBS blijkt wel dat de onderlinge verschillen groot zijn, maar ook een middelaar spant de kroon met een stijging van 14% en een gemiddelde waarde van 514.000 euro. In Valkenburg aan de Geul stegen de huizenwaarden met 9,6% het minst, terwijl Heerlen en Kerkrade met zo'n 240.000 euro landelijk de laagste WOZ-waarde hebben. Een specialistisch team is vanochtend een zoekactie gestart in het puin van een afgebrande woning in het centrum van Rijen. Het pand ging afgelopen nacht rond middernacht volledig in vlammen op en stortte tijdens het blussen deels in. Vanwege het grote instortingsgevaar kon de brandweer de woning niet betreden en moest het vuur van buitenaf worden bestreden. Buurtbewoners maken zich grote zorgen om de vaste bewoner van het huis. De man is sinds het uitbreken van de felle brand door niemand meer gezien. En het nieuwe stikstofpakket van het kabinet is zo goed als af. Zowel de bronnen rondom het Binnenhof. In de plannen van landbouwminister Jamie van Essen staat dat veehouders op stikstofgevoelige zandgronden minder dieren per hectare mogen houden dan boeren op kleigrond. Wat met name Noord- en Midden-Limburg hard zal raken. Ook komen er strikte bufferzones rondom natuurgebieden zoals de Peel. De Limburgse stikstofgedeputeerde Leon Vaassen uit felle kritiek op de plannen. Volgens hem heeft de voorgenomen zonering een onevenredig grote impact op onze grensprovincie. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
3: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Kessie, Canon. Lekker lang opladen, Kessie. Want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
4: Hebbes.
3: Kijk op ben.nl.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. De operatie is vooralsnog goed verlopen, dat heeft het paleis bekendgemaakt. Volgens de geldende procedure zal de prinses nog meerdere weken in het ziekenhuis moeten verblijven. De 52-jarige Mette Marit leidt aan longfibrose. Door deze chronische longaandoening had ze regelmatig ademhalingsondersteuning nodig. Microbioloog Banju en huisarts Rob Elens verschijnen vandaag voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Elens geldt als een van de medici die tijdens de coronacrisis op eigen initiatief afweek van het officiële behandelbeleid en daar achteraf een hoge prijs voor betaalde. De Limburgse huisarts schreef onder meer de middelen hydroxychloroquine en ivermectine voor aan zijn coronapatiënten. Ondanks waarschuwingen en handhavingsbrieven van de inspectie besloot hij destijds zijn artseneed boven de officiële richtlijnen te stellen. Meer dan 2/3 van de werknemers onder de 30 jaar wil het liefst fulltime werken, maar in de praktijk doet slechts 53% dat ook echt. Door deze kloof blijft er ieder jaar een enorm arbeidspotentieel van bijna 120.000 voltijdsbanen onbenut. Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren structureel vastzitten in te kleine contracten. En de politie heeft gisteravond een man aangehouden bij een flat aan de Mulderstreef in Apeldoorn. Agenten kwamen in actie na een incident en troffen bij de controle meerdere messen en een kleine knuppel aan. Tijdens een zoektocht in de directe omgeving vonden agenten bovendien een vuurwapen in de bosjes. De verdachte is naar het politiebureau gebracht voor verder onderzoek. Het weer vanmiddag, eerst veel bewolking met in het noordoosten af en toe regen. Later vanmiddag komt de zon er af en toe bij. En de temperatuur varieert van 19 graden op de Wadden tot 25 graden.
8: De zomer is aan. Tot 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen? Stuur je appje via radiobnt.nl.

12 uur in de Bazertijd. Wat wil jij horen? Stuur het nu door via de Radio BNT WhatsApp 043-200-3123. Dit is In de Bazertijd. Bellissimo.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Limburg is dit jaar gestegen naar 348.000 euro. Dat is een toename van bijna 12% ten opzichte van vorig jaar. De grootste stijging van alle Nederlandse provincies. Uit cijfers van het CBS blijkt wel dat de onderlinge verschillen groot zijn, maar ook een middenlaag spant de kroon met een stijging van 14% en een gemiddelde waarde van 514.000 euro. In Valkenburg aan de Geul stegen de huizenwaarden met 9,6% het minst, terwijl Heerlen en Kerkrade met zo'n 240.000 euro landelijk de laagste WOZ-waarde hebben. Een specialistisch team is vanochtend een zoekactie gestart in het puin van een afgebrande woning in het centrum van Rijen. Het pand ging afgelopen nacht rond middernacht volledig in vlammen op en stortte tijdens het blussen deels in. Vanwege het grote instortingsgevaar kon de brandweer de woning niet betreden en moest het vuur van buitenaf worden bestreden. Buurtbewoners maken zich grote zorgen om de vaste bewoner van het huis. De man is sinds het uitbreken van de felle brand door niemand meer gezien. En het nieuwe stikstofpakket van het kabinet is zo goed als af. Zowel de bronnen rondom het Binnenhof. In de plannen van landbouwminister Jamie van Essen staat dat veehouders op stikstofgevoelige zandgronden minder dieren per hectare mogen houden dan boeren op kleigrond. Wat met name Noord- en Midden-Limburg hard zal raken. Ook komen er strikte bufferzones rondom natuurgebieden zoals de Peel. De Limburgse stikstofgedeputeerde Leon Vaassen uit felle kritiek op de plannen. Volgens hem heeft de voorgenomen zonering een onevenredig grote impact op onze grensprovincie. En tot zover het regionieuws op Radio BN2.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: Zie je nou wel, ze ruikt me.
4: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders ga je mis.
9: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
11: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
12: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
13: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
12: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
13: Wat doe ik aan?
12: Shop nu bij Zalando.
1: Radio BNT.
14: Dit is de nieuwsupdate.
15: Het kabinet wil de afhankelijkheid van de Verenigde Staten voor de Nederlandse veiligheid binnen 4 jaar verkleinen. Volgens de nieuwe veiligheidsstrategie moeten Europese landen meer samenwerken op het gebied van defensie, inlichtingen en raketverdediging. Ook moet de Europese defensieindustrie sterker worden. Tegelijkertijd moet de samenwerking met de VS en binnen de NAVO behouden blijven. De adviesprijzen voor brandstoffen zijn opnieuw gedaald. Volgens United Consumers kost een liter benzine nu gemiddeld €2,45 en diesel €2,27. De daling volgt op lagere olieprijzen door hoop op vrede in het Midden-Oosten en een mogelijke heropening van de straat van Hormuz. Brandstof is wel nog altijd zo'n 20 cent per liter duurder dan eind februari. De Noorse kroonprinses Mette-Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. De operatie is vooralsnog goed verlopen, zo heeft het paleis vandaag bekendgemaakt. Volgens de geldende procedure zal Mette-Marit nog meerdere weken in het ziekenhuis moeten verblijven. De 52-jarige kroonprinses leidt aan longfibrose. Door deze chronische longaandoening had ze al regelmatig ademhalingsondersteuning nodig. En meer dan 2/3 van de werknemers onder de 30 jaar wil het liefst fulltime werken, maar in de praktijk doet slechts 53% dat ook echt. Daardoor blijft er jaarlijks een arbeidspotentieel van bijna 120.000 voltijdsbanen onbenut. Veel jongeren blijken structureel vast te zitten in te kleine contracten. Het gaat met name om banen in de zorg, het onderwijs en sociaal-maatschappelijke beroepen. Het weer dan. Nadat de regen wegtrekt, komt de zon tevoorschijn. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden en in het zuiden lokaal 26 graden. Morgen wordt het nog warmer en is er kans op onweersbuien. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De zomer is aan.
16: We kruipen richting de 26 graden op de

0: Cameron Whitcomb, zo heet die man. Kingdom of Fear is zijn nieuwste en die hoor je op Radio BNT. Goedemiddag.
1: BNT.
0: Duncan hier met ook Eddie Grant en Gimme Hope Joanna. Handen in de lucht voor de zomer die vandaag eindelijk gaat landen. De bewolking maar praat voor de zon en we gaan richting de 26 graden... en richting een nieuwe editie van Pinkpop. Kun je een paar jaar geleden nog herinneren dat ze over het publiek vlogen... al daar in land gaf? Pink, jotten nu, just like a pill, BNT.

beste muziek tijdens je werkdag. Dit is BNT met Brandy en Monica. The Boy is Mine, Yves Berendsen terug in de tijd. En Pink Hoodie, Just Like a Pill op de woensdagmiddag van Radio BNT. Kun je vandaag allemaal verwachten op deze woensdag naar de Amerikaanse Centrale Bank. Die vergadert over de rente vandaag. Het is dit eerste rentebesluit onder Kevin Warsh. Die is door president Trump de nieuwe voorgedragen voorzitter van de Federal Reserve. Zoals ze dat in Amerika natuurlijk noemen. Trump bekritiseerde de Fed vaak omdat hij vond dat de rente niet snel genoeg werd verlaagd. Dus je kunt verwachten wat er vandaag gaat gebeuren, denk ik. Ook WK voetbal natuurlijk op het programma nog vanavond om 10 uur. Voor Engeland gaat het WK dan pas beginnen. Ze staan tegen Kroatië op het veld. Verder is ook nog Portugal tegen Congo. Het is BNT met zometeen Kim Wilde en eerst Brooke Fraser.

0: Gekomen ze, Lucas en Steve, je hoorde Heart First op Radio BNT. Trots op Limburg en ook Brabant. We zijn er voor heel Limburg en Brabant. En we zijn er ook zo meteen met een nieuw rijtje van 4. Gewoon onderweg, 4 hits non-stop achter elkaar. Dan gaat je middag wat sneller voorbij. Dat zo meteen tijdens je lunch. Ook het regio nieuws is onderweg. En even kijken naar het weer. Vandaag zomers warm. Vanochtend was er nog veel bewolking. Maar vanmiddag en vanavond wordt het zonnig. Daarbij 26 graden. Morgen overdag ook zonnig, enkele stapelwolken en bij een zwakke zuidwestelijke wind wordt het in de loop van de donderdagmiddag 30 à 31 graden. Lekker!
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Op het Kerstroosplein in Eindhoven is gisteravond een dronken man tegen de grond geslagen na een incident bij een speeltuin. Volgens een getuige viel de man spelende kinderen lastig door bierflesjes naar hen te gooien, vunzige taal uit te slaan en foto's te maken van een 8-jarig meisje. Een omstander schoot de moeder daarvan te hulp, sloeg de man neer en wiste de foto's van diens telefoon. De gearriveerde politie trof geen strafbaar materiaal meer aan op het toestel. De man kreeg een procesverbaal voor openbare dronkenschap en een waarschuwing om niet meer in speeltuinen te komen. Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg, OML, heeft het jaar 2025 afgesloten met een netto winst van ruim 3,1 miljoen euro. Het eigen vermogen is hierdoor gestegen naar dik 30 miljoen euro. OML verkocht vorig jaar voor ruim 13 miljoen euro aan kavelgrond, een forse stijging ten opzichte van het jaar ervoor. De economische voorspoed is ook terug te zien in de werkgelegenheid. Midden-Limburg noteerde vorig jaar met 521 nieuwe banen de sterkste banengroei van de hele provincie, met name in de gemeente Roermond. En een ouder echtpaar aan de Kamperfoenielaan in Loon op Zand heeft gisteravond voorkomen dat ze slachtoffer werden van nepagenten. Het stel werd telefonisch benaderd door oplichters die beweerden hun sieraden veilig te willen stellen na een zogenaamde inbraak in de buurt. Het echtpaar kreeg argwaan en waarschuwde via hun zoon de echte politie. Toen twee verdachten van 35 en 38 jaar oud rond 8:30 daadwerkelijk aan de deur verschenen om de kostbaarheden op te halen, stonden agenten klaar om het duo direct te arresteren. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

van de meest gewilde personen uit Italië. Niet alleen om zijn muzikaliteit, maar ook om zijn knapheid. Daar kunnen we omheen dachtelen, maar het is gewoon een feit dat het een knappe man is voor veel dames en heren. Damiano David hoor je. Born with a broken heart als laatste in het rijtje van vier. Maar ook Brian Adams, Just Stay, Turn the Lights Off en Butterfly van Jason Mraz kwam voorbij. En zo vliegen we als een vlinder door de middag van Radio BNT richting ze meteen Ingrid Tuet Fortu. Op deze woensdag dat nog niet helemaal bekend is geworden wat Wout Poels nou met zijn carrière wil doen. Want is het nou het laatste jaar van hem in het profpeloton of plakt hij er toch nog een jaartje aan vast? De renner uit Blitterswijk die zet de deur nadrukkelijk nog op een kiertje. Dus het is nog niet voorbij, lijkt, voor Wout Poels. Ik heb wel een idee voor hem. Mocht hij gaan stoppen met wielrennen, dan kun je iets anders op een fiets gaan doen. In Londen gebeurde het afgelopen weekend al en er was wat ophef over. Wat dat is, vertel ik je zo meteen na The Weeknd, Blinding Lights en Ingrid. Nu op Radio BNT.

TNT. Op deze dag, ik vertelde het je net, dat Wout Poels nog niet helemaal heeft besloten wat hij nou met zijn wielercarrière wil gaan doen. Gaat hij nog een jaartje door of niet? Ik heb wel een idee voor hem als hij andere dingen wil gaan doen op de fiets. Dan kan hij bijvoorbeeld mee gaan doen aan World Naked Bike Ride. Het was afgelopen weekend in Londen. Mensen konden daar een frisse neus halen. En daar kreeg je dan van niets eigenlijk de blote billen bij van mensen die op een fiets voorbij kwamen in Londen. Echt hordes met mensen op fietsen. Die kwamen voorbij. Allemaal in het kader van de World Naked Bike Ride. 22e keer alweer. Mensen gaan dan met de billen bloot om al fietsen door de stad te protesteren tegen de vele auto's in de stad. Saillant detail dit jaar was dat heel veel van die naakte mensen zaten op een deelfiets. Dus als je vandaag naar kantoor gaat in Londen en je denkt, ik ga op het fietsen, dan moeten die mensen dus bedenken dat daar wellicht al iemand anders dat weekend op heeft gezeten met, ik hoop wel met schone billetjes. Radio BNT met straks meer nieuws uit de regio, dat ook. Ik heb de fijnste hits voor je en One Republic.

0: Conti.
1: De zomer is aan. Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden.

0: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
1: Praxis.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
6: Hallo.
7: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
6: Ja hoor.
7: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
6: Tuurlijk.
7: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
6: Ja.
8: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Goedemorgen!
10: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
11: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar.
12: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
11: Maar nee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
12: Ja, ik voel hem.
13: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
14: Pas op hoor, deze is heet.
15: Oeh, ja. Wil er iemand nog wat drinken?
16: Ja, graag.
15: Ja, lekker.
14: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
16: En voor mij, man?
14: En een frisje voor jou.
16: Dank je.
17: Proost.
2: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
18: Radio BNT.
19: Dit is de nieuwsupdate.
20: NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Europese bondgenoten al een groot deel hebben opgevangen van de Amerikaanse militaire versterkingen die niet langer voor Europa beschikbaar zijn. Sommige tekorten zijn volgens hem al volledig ingevuld, andere bijna. Ook Nederland heeft ingestemd met een NAVO-verzoek om extra troepen en materieel beschikbaar te stellen. Het conflict tussen oud-Kamervoorzitter Ariep en het presidium van de Tweede Kamer is beëindigd. Na mediation hebben beide partijen een oplossing bereikt, waardoor ook het hoger beroep is ingetrokken. Over de inhoud van de afspraken worden geen mededelingen gedaan. In 2022 stelde het presidium een onderzoek in naar Ariep na 2 anonieme brieven over haar gedrag. Het kabinet wil de afhankelijkheid van de Verenigde Staten voor de Nederlandse veiligheid binnen 4 jaar verkleinen. Volgens de nieuwe veiligheidsstrategie moeten Europese landen meer samenwerken op het gebied van defensie, inlichtingen en raketverdediging. Ook moet de Europese defensieindustrie sterker worden. Tegelijkertijd moet de samenwerking met de VS en binnen de NAVO behouden blijven. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. De operatie is vooralsnog goed verlopen, zo heeft het paleis vandaag bekendgemaakt. Volgens de geldende procedure zal Mette Marit nog meerdere weken in het ziekenhuis moeten verblijven. De 52-jarige kroonprinses leidt aan longfibrose. Door deze chronische longaandoening had ze al regelmatig ademhalingsondersteuning nodig. Het weer eerst nog bewolkt, maar later zonnig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden tot in het zuiden lokaal 26 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer. Morgen is ook weer het Nationaal Hitteplan van kracht. In het zuiden wordt het dan zo'n 33 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
18: De zomer is aan.
21: We vieren de zomerse temperaturen op BNT met Sam Vender en Olivia Dien zometeen in Mascanada.

Britse grootheid. Hij is in Engeland echt een van de grootste artiesten, misschien wel ooit in de geschiedenis daar. Sam Fender, die nu ook een beetje door begint te breken in Nederland in de hitlijsten. Met Olivia Dean samen, Rainy en hoor je. En Sergio Mendes, Mascarada, gedaan door de Black Eyed Peas. De zomer is aan, de zomer op BNT. Jouw favoriete radiostation en wij stoppen nergens voor. John Mayer, zometeen met Taylor Swift. Bluff is onderweg, Dansen aan zee. En dan

kijken ongetwijfeld uit naar komende week, volgende week. Want dan, in dat weekend, is weer Concurrency, het festival van Bluff. Staan ze daar natuurlijk zelf weer als afsluiter in Zeeland op de Brouwersdam. En ik ga ze daar zien, dus daar heb ik ook gewoon zin in. Dan staan ze Bluff voor je op Radio BNT. John Mayer, Half of My Heart en Fleetwood Mac, Don't Stop, kwam voorbij. Waar staan we deze keer met onze BNT-bus geparkeerd? Die vraag stellen we je via onze socials, @RadioBNT. Op Facebook en Instagram vind je een foto van onze BNT-bus. Die staat ergens in de regio Limburg, Brabant en stiekem misschien daarbuiten. Ergens geparkeerd. Aan jou is de vraag, waar staan we? Als we het goed weten raden en vanavond zie je jouw naam verschijnen als winnaar op onze Facebook en Insta, dan heb je een BNT-goodiepakket te pakken. Dus doe een gok, Radio BNT op Insta dan wel Facebook. Glenn Frey, de Heat is on, zometeen naar SHL.

0: Krijgen we een berichtje van Miranda via radiobnt.nl. Ze bereikt de WhatsApp met de vraag: wat zei je nou, Duncan, voor de Swedish House Mafia? Ik zei: hier is SHM. Dat is natuurlijk de afkorting van de Swedish House Mafia. Kan ook gewoon Swedish House Mafia kunnen zeggen. Met de weekend hoorde je Mafte of Flame en Glenn Frey. The heat is on. Nou, die heat is on. En komend weekend vandaag al zo'n 26 graden. Even kijken wat het weer verder nog gaat doen. Nou, vandaag lekker zonnig. In de middag dan, na de bewolking die we vanochtend hadden. 26 graden nu. Morgen vandaag ook zonnig. Enkele stapelwolken. 30 à 31 graden. En dan vrijdag wordt het maxima 33 tot 35 graden. Hoge lucht, vochtigheid, broeierig heet. In de namiddag en avond zelfs enkele onweersbuien te verwachten. Ook zaterdag nog zo'n 32 graden. Ook lokaal met onweersbuien. En ook zondag, maandag, dinsdag wordt het lekker warm. Wat zeg ik, heel warm. 32 à 35 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Op het Kerstroosplein in Eindhoven is gisteravond een dronken man tegen de grond geslagen na een incident bij een speeltuin. Volgens een getuige viel de man spelende kinderen lastig door bierflesjes naar hen te gooien, vunzige taal uit te slaan en foto's te maken van een 8-jarig meisje. Een omstander schoot de moeder daarvan te hulp, sloeg de man neer en wiste de foto's van diens telefoon. De gearriveerde politie trof geen strafbaar materiaal meer aan op het toestel. De man kreeg een procesverbaal voor openbare dronkenschap en een waarschuwing om niet meer in speeltuinen te komen. Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg, OML, heeft het jaar 2025 afgesloten met een netto winst van ruim 3,1 miljoen euro. Het eigen vermogen is hierdoor gestegen naar dik 30 miljoen euro. OML verkocht vorig jaar voor ruim 13 miljoen euro aan kavelgrond, een forse stijging ten opzichte van het jaar ervoor. De economische voorspoed is ook terug te zien in de werkgelegenheid. Midden-Limburg noteerde vorig jaar met 521 nieuwe banen de sterkste banengroei van de hele provincie, met name in de gemeente Roermond. En een ouder echtpaar aan de Kamperfoenielaan in Loon op Zand heeft gisteravond voorkomen dat ze slachtoffer werden van nepagenten. Het stel werd telefonisch benaderd door oplichters die beweerden hun sieraden veilig te willen stellen na een zogenaamde inbraak in de buurt. Het echtpaar kreeg argwaan en waarschuwde via hun zoon de echte politie. Toen twee verdachten van 35 en 38 jaar oud rond 8:30 daadwerkelijk aan de deur verschenen om de kostbaarheden op te halen, stonden agenten klaar om het duo direct te arresteren. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Jennifer Lopez, is het niet grappig in dit Funny op Radio BNT? Nou ja, humor is natuurlijk hartstikke subjectief. Maar er is een onderzoeker geweest in 2002, psycholoog Richard Wiseman. Die dacht, nou ja, humor is misschien niet zo subjectief. Ik ga gewoon onderzoeken wat de grappigste grap ooit is. Wat heeft hij gedaan? De grappigste grap ter wereld heeft hij onderzocht in 40.000 inzendingen en 2 miljoen stemmen uit verschillende landen. Kwam de volgende grap als grappigste grap ter wereld uit de bus. Ik zal hem even voordragen. Twee jagers die lopen door het bos als een van hen plotseling in elkaar zakt. Hij ademt niet meer, zijn ogen kijken glazig. En die andere jager die raakt dan volledig in paniek, pakt zijn telefoon, belt direct het alarmnummer. Hij schreef tegen de centralist, mijn vriend is dood, wat moet ik doen? Nou, die centralist die probeerde hem te kalmeren en zegt met een rustige stem, geen paniek meneer, ik kan u helpen, maar we moeten eerst er heel zeker van weten dat hij echt dood is. Blijft even stil aan de lijn. En dan hoort de centralist ineens, bang! Komt de jager weer aan de telefoon en zegt hij, nou ja, dat is geregeld. En nu dan? Ja, het is wel de grappigste grap ter wereld. Uit onderzoek gebleken. Jennifer Lopez, In It Funny, hoor je op Radio BNT in het rijtje van 4. Onderweg naar Gala, Freed From Desire, zo meteen op BNT.

0: Voor Engeland op het WK natuurlijk de hit. Vanavond staan ze voor het eerst op het WK voetbal met hun eerste wedstrijd. Gala, Free From Desire, wordt dan vaak gezongen, denk ik.
1: De vertaalvraag.
0: De 90s Classic hoorde je op Radio BNT. Zometeen richting Bruno Mars en de eerste plaat na 2 uur... die wordt geraden door jou aan de hand van de vertaalvraag. Ik zoek artiest en titel behorend bij een vertaalde songtekst. Die is vandaag als volgt. Wanneer je maar iemand nodig hebt, zal ik in de buurt zijn. Meid, je kunt op mij rekenen. Om me met beide benen op de grond te houden, ik zal je warm houden. Laat mij je rechterhand zijn. Samen kunnen we het redden. Ik weet dat we het kunnen. Mooie tekst, maar welke titel en welke artiest hoort hierbij? Heb je een idee? Mag je doorsturen radiobnt.nl. Trek het zo meteen naar Lachende Madcon met Ray Dalton.

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
7: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
10: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
11: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
12: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
14: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
15: Radio BNT.
16: Dit is de nieuwsupdate.
17: De Europese Commissie trekt 493 miljoen euro uit voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Centraal-Afrika. Het geld is bedoeld voor medische noodhulp, humanitaire steun, onderzoek naar vaccins en behandelingen en het versterken van de gezondheidszorg. Volgens de commissie is het risico op verspreiding van ebola in Europa op dit moment zeer klein. Het kabinet wil iets doen tegen hoge dierenartsrekeningen, maar neemt nog geen concrete maatregelen. Er komt wetgeving om financiële prikkels te beperken en dierenartsen moeten transparanter worden over behandelingen en kosten. Ook wil het kabinet de toegankelijkheid van reguliere zorg en spoedzorg verbeteren. De tarieven bij dierenartsen zijn de afgelopen jaren fors gestegen, vooral bij commerciële ketens. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Europese bondgenoten al een groot deel hebben opgevangen van de Amerikaanse militaire versterkingen die niet langer voor Europa beschikbaar zijn. Sommige tekorten zijn volgens hem al volledig ingevuld, andere bijna. Ook Nederland heeft ingestemd met een NAVO-verzoek om extra troepen en materieel beschikbaar te stellen. Het kabinet wil de afhankelijkheid van de Verenigde Staten voor de Nederlandse veiligheid binnen 4 jaar verkleinen. Volgens de nieuwe veiligheidsstrategie moeten Europese landen meer samenwerken op het gebied van defensie, inlichtingen en raketverdediging. Ook moet de Europese defensieindustrie sterker worden. Tegelijkertijd moet de samenwerking met de VS en binnen de NAVO behouden blijven. Het weer, eerst nog bewolkt, maar later zonnig. Bij matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden tot in het zuiden lokaal 26 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer. Morgen is ook weer het Nationaal Hitteplan van kracht. In het zuiden wordt het dan zo'n 33 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
15: De vertaalvraag.
18: Rob, goedemiddag en dank voor je appje via radiobnt.nl. Jij dacht te weten welke titel en artiest hoorde bij deze opgave. Wanneer je maar iemand nodig hebt, zal ik in de buurt zijn. Meid, je kunt op mij rekenen om me met beide benen op de grond te houden. Ik zal je warm houden, laat mij je rechterhand zijn. Samen kunnen we het redden, ik weet dat we het kunnen. Dat was de vertaling. En het goede antwoord was Rick Astley.
15: Duncan Fresh.
18: En dat werd dus goed geraden door onder andere Rob via radiobnt.nl. Whenever you need somebody.

Bruno Mars. Risk It All op Radio PNT. Mocht je Bruno Mars ooit willen zoeken, dan kun je hem het beste zoeken op witte stranden als hij niet op het podium staat. Geboren en getogen in Honolulu, dus hij is graag te vinden op zijn Hawaii. Bruno Mars, Risk It All, hoorde je Rick Astley daarvoor, Whenever You Need Somebody. We naderen de zomerse temperaturen, tropische temperaturen de komende dagen. Ben je er klaar voor? Op Radio BNT is de zomer aan. En hebben we de WK-opstelling gemaakt. In het doel zometeen Tino Martin. Radio BNT. Zij weet het komt eraan. En in de aanval hebben wij gezet Cyndi Lauper. Girls Just Wanna Have Fun. Zometeen naar Milking. Walk on Water.

0: Cindy Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Tino Martin, zij weten het, Milk Inc. hoorde je. Milk Incorporated en Walk on Water op Radio BNT. Op deze woensdagmiddag. Heb je al lekker vrij vandaag? Geniet je al van het zonnetje? Of ben je komend weekend pas vrij als we al dik in de 30 graden zitten? Onderweg naar de zomer die aan is op Radio BNT met Justin Timberlake zometeen. What goes around, comes around. En het is geen leuk onderwerp om over te praten, maar wel goed om over na te denken. Wat zou jij draaien op je eigen begrafenis? Dat is een zware vraag, hè? Voor velen is dat best duidelijk, want dit nummer is sinds 2022 immens populair om gedraaid te worden op afscheidsdiensten. Kan het niet anders dan dat de zanger hem zelf schreef voor zijn overleden overgrootmoeder, Grandma Kay. Het is de man die werd ontdekt rond die tijd, 2022, in de coronaperiode, door de zanger van Imagine Dragons. Kwam omdat hij allemaal filmpjes online zette waarin hij enorm goed kon zingen en muziek kon spelen. Het gaat om die prachtige van Benson Boone en In the Stars.
1: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Justin Timberlake, what goes around, comes around. Dit is Radio BNT. Goedemiddag, zometeen een nieuw rijtje van 4. Katy Perry is onderweg, Last Friday Night. En ook John Travolta en Olivia Newton-John meezingen You're the One I Want komt eraan. Dat zometeen op Radio BNT. We naderen deze middag de 26 graden. De zon schijnt, morgen zal dat niet anders zijn. In de loop van donderdagmiddag wordt het tropisch warm, 30 à 31 graden. Vanaf vrijdag, dan gaan we helemaal los, hè? 33 tot 35 graden. Zaterdag ook 32 graden. Dit weekend wel kansen op fikse onweersbuien.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Op het Kerstroosplein in Eindhoven is gisteravond een dronken man tegen de grond geslagen na een incident bij een speeltuin. Volgens een getuige viel de man spelende kinderen lastig door bierflesjes naar hen te gooien, vunzige taal uit te slaan en foto's te maken van een 8-jarig meisje. Een omstander schoot de moeder daarvan te hulp, sloeg de man neer en wiste de foto's van diens telefoon. De gearriveerde politie trof geen strafbaar materiaal meer aan op het toestel. De man kreeg een procesverbaal voor openbare dronkenschap en een waarschuwing om niet meer in speeltuinen te komen. Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg, OML, heeft het jaar 2025 afgesloten met een netto winst van ruim 3,1 miljoen euro. Het eigen vermogen is hierdoor gestegen naar dik 30 miljoen euro. OML verkocht vorig jaar voor ruim 13 miljoen euro aan kavelgrond, een forse stijging ten opzichte van het jaar ervoor. De economische voorspoed is ook terug te zien in de werkgelegenheid. Midden-Limburg noteerde vorig jaar met 521 nieuwe banen de sterkste banengroei van de hele provincie, met name in de gemeente Roermond. En een ouder echtpaar aan de Kamperfoenielaan in Loon op Zand heeft gisteravond voorkomen dat ze slachtoffer werden van nepagenten. Het stel werd telefonisch benaderd door oplichters die beweerden hun sieraden veilig te willen stellen na een zogenaamde inbraak in de buurt. Het echtpaar kreeg argwaan en waarschuwde via hun zoon de echte politie. Toen twee verdachten van 35 en 38 jaar oud rond 8:30 daadwerkelijk aan de deur verschenen om de kostbaarheden op te halen, stonden agenten klaar om het duo direct te arresteren. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Madonna, Give It To Me op de radio. Another daarvoor uit Nederland, gewoon Talk To You. John Travolta en Olivia Newton-John, You're The One I Want en Katy Perry, Last Friday Night. Dat was het rijtje van vier. Het voordeel daarvan is dat je lekker veel muziek hoort, weinig gelul, en dat ik even pauze heb, dat is ook al zo lekker. En zou je denken, ja Duncan, jij bent Gen Z, jij houdt sowieso niet van werken. Moeilijk, moeilijk, bij jouw generatie zit niemand te wachten op hard werken. Wat blijkt nou vandaag? Bijna een 250.000 van jonge werknemers, waaronder ik me gemakshalve ook nog even onderschaar, die wil dus meer uren werken dan ze nu contractueel doen. Meer dan 2/3 van de werknemers jonger dan 30 jaar. Ik dus wil het liefst fulltime aan de slag, terwijl slechts 53% dat daadwerkelijk doet. Hierdoor blijft er jaarlijks arbeidspotentieel onder jongeren van bijna 120.000 voltijdsbanen onbenut. Dus laten we Gen Z niet meer lui noemen. Het is alleen echt tijdens het rijtje van vier dat ik even achterover hang. En ook als ik Ricky Martin draai, Living La Vida Loca. En ook als ik Avicii draai. En eigenlijk ook als ik David Guetta draai. Ik ga even lekker rustig aan doen. Met I'm Good op de radio.

0: Ricky Martin, Living La Vida Loca, Radio BNT met zometeen jouw kans op jouw verzoek op de radio.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Laat ik je deze vraag stellen. Heb je zin om zometeen je favoriete plaat aan te vragen? Waar heb je echt zin in? Iets zomers, iets heel erg winters, om lekker af te koelen. Dus heb je zin in een kerstplaat? Ik denk niet dat ik dat ga draaien, maar eigenlijk mag alles. Jij hebt het zometeen voor het zeggen. Wat wil je horen op Radio BNT? Wat mag ik voor je draaien? Je mag het doorgeven. RadioBNT.nl is het adres van onze nieuwe site. En daar klik je op stuur een appje. En dan kun je me laten weten wat je zo meteen zou willen horen in de Takeover na 3 uur. Eerst nog Alex Warren, Bob Sinclair is onderweg. En dit is Avicii met Ello Black. Wake me up op BNT.

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met al ons nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
9: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
10: Hé, het licht doet het niet.
11: Ik heb geen bereik.
12: Hebben we nog wel water?
13: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
1: Radio BNT.
14: Dit is de nieuwsupdate.
15: Een uitgelekt 14-puntenplan tussen Iran en de Verenigde Staten laat zien dat beide landen willen toewerken naar een vredesakkoord. Het plan voorziet onder meer in een einde aan de gevechten, het opheffen van sancties en hervatting van de olie-export. Iran herhaalt geen kernwapens te zullen ontwikkelen. Het is de bedoeling dat de intentieverklaring vrijdag in Genève wordt ondertekend. Denemarken stuurt dit najaar een bataljon van 850 militairen naar Letland als bijdrage aan de NAVO. De Deense eenheid neemt de taak over van een Zweeds contingent. Volgens minister Jeppe Bruus is de inzet bedoeld om Rusland af te schrikken. Europese NAVO-landen nemen steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen veiligheid. De Europese Commissie trekt 493 miljoen euro uit voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Centraal-Afrika. Het geld is bedoeld voor medische noodhulp, humanitaire steun, onderzoek naar vaccins en behandelingen en het versterken van de gezondheidszorg. Volgens de Commissie is het risico op verspreiding van ebola in Europa op dit moment zeer klein. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Europese bondgenoten al een groot deel hebben opgevangen van de Amerikaanse militaire versterkingen die niet langer voor Europa beschikbaar zijn. Sommige tekorten zijn volgens hem al volledig ingevuld, andere bijna. Ook Nederland heeft ingestemd met een NAVO-verzoek om extra troepen en materieel beschikbaar te stellen. Het weer, eerst nog bewolkt, maar later zonnig. Bij matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden tot in het zuiden lokaal 26 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer. Morgen is ook weer het Nationaal Hitteplan van kracht. In het zuiden wordt het dan zo'n 33 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De zomer is aan.
16: En niet alleen de zomer is aan, maar ook de takeover. Zometeen op Radio BNT. Jij hebt het voor het zeggen, 20 minuten lang. Radio.

0: Alex Warren, hij hing op de schouders van zijn vriendin, maar dan ondersteboven op de kop. En dat zette hij op TikTok, omdat hij dacht dat dat een goede promotie was voor zijn nieuwe plaat. Wat was het idee van zijn vriendin? Nou, volgens mij heeft het wel geholpen. Zijn nieuwste plaat is Passenger, die hoor je ook binnenkort op Radio BNT. En dit was Fever Dream. Alex Warren dus op BNT, Bob Sinclair daarvoor en World Hold On. Het is 3:10, bijna klaar voor de komende 20 minuten. Heb ik je hulp nodig?
1: De Radio BNT Takeover.
0: Want de playlist van Radio BNT is leeg. De komende 20 minuten mag jij hem invullen in de Radio BNT Takeover. Waar heb je zin in en wat kan ik voor je draaien? Je mag het doorgeven via radiobnt.nl. Hier word je toch meteen vrolijk van. Theo vraagt om de Gypsum Brothers. Que sera mi vida.
1: Dit is de Radio BNT Takeover.

Marco Borsato en Binnen op Radio BNT werd aangevraagd door Nick. Die vroeg erom. Uit Tilburg, zit lekker op kantoor en ze vroeg om Marco Borsato binnen. Dua Lipa was voor de beide op het terras in Roermond. Tenminste, daar zijn ze nou onderweg. Groetjes van Brit. Nou, heel veel plezier daar. En de Gypsum Brothers, daar kwam Theo mee. Allemaal in de Takeover. Jij vraagt en ik draai, zo simpel is het. De Takeover hoor je elke werkdag rond 3:10. Die trompetten doen het altijd goed tegen de middagdip. Aldus Bram over de volgende plaat die wordt aangevraagd. Kungs and the Cooking on for your burners. Nu in de Radio BNT Takeover. Dit is This.

0: We mogen Chris dankbaar zijn voor deze ultieme classic op de radio. Hij vroeg hem aan in de takeover van vandaag. Radio Gaga van Queen op de radio. Op Radio BNT, dit was hem, de takeover voor vandaag. Morgen rond 2:50 weer een nieuwe ronde. Zo meteen een nieuw rijtje van 4 hits non-stop achter elkaar naar het regio nieuws en het weer voor vandaag. Maximaal 26 graden is het vandaag. Het zonnetje schijnt, het zal morgen niet anders zijn dan 30 à 31 graden. Vanaf vrijdag lopen de temperaturen op, kan zelfs 35 graden worden. Maar dit weekend ook wel kans op fikse onweersbuien.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Het RIVM heeft in overleg met de KNMI het Nationaal Hitteplan geactiveerd. Vanaf morgenochtend 10 uur geldt in vrijwel het hele land code geel vanwege aanhoudend warm weer met een hoge luchtvochtigheid. Dus ook in Limburg en Brabant. Vrijdag wordt de warmste dag, waarbij weerplaza temperaturen tot 35 graden verwacht, in de namiddag gevolgd door fors onweer. Het hitteplan roept de mantelzorgers en zorgmedewerkers op extra alert te zijn op kwetsbare groepen, zoals ouderen en jonge kinderen, door te zorgen voor voldoende drinken en verkoeling. Eindhoven Airport en Rotterdam Airport kunnen voorlopig blijven vliegen, ondanks de recente rechterlijke streep door hun vergunningsvrije status. Landbouwminister Jamie van Essen legt de luchthavens een nieuw stikstofplafond op om de activiteiten te waarborgen. Daarnaast ondertekenen 22 overheidsorganisaties in Ginsveen een groot stikstofakkoord voor natuurgebied De Pil vandaag. Limburg krijgt 150 miljoen euro om de natuur versneld te herstellen en verdroging tegen te gaan. Dit moet op termijn weer ruimte bieden voor vastgelopen bouwprojecten. En tegen een 22-jarige man uit Kerkrade is 16 maanden voorwaardelijke celstraf, een taakstraf en een boete geëist. De man bekende vandaag voor de rechter dat hij als loopjongen via Telegram adressen kreeg om als nep bankmedewerker pinpassen en juwelen op te halen bij kwetsbare ouderen. Het gebeurde onder andere in Gulpen, Susteren en Simpelveld. De slachtoffers werden vooral telefonisch angst aangejaagd door handlangers. De verdachte betuigde spijt en gaf aan dat hij puur voor het geld handelde. De uitspraak in deze zaak is over 2 weken. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Een vrouw met meerdere talenten. Ze kon niet alleen zingen, ze kon ook heel goed haar kleding uitdoen. Ze was de topless model, hè? Deze Samantha Fox. Nothing's Gonna Stop Me Now, hoorde je op Radio BNT. Voor deze plaats was er een producers duo. En tegen dat producers duo had Samantha gezegd met haar vader, er moet wel een gitaarsolo in. En die zit er ook in, Nothing's Gonna Stop Me Now, richting het einde. Je hoorde hem net. Maar de producers hadden daar helemaal geen zin in een hartstikke harde gitaar. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben de synthesizers gepakt en daar een gitaar mee gesimuleerd. Wat blijkt nou? Samantha is er pas in 2022, echt bijna 30 jaar later, is er gewoon erachter gekomen dat het dus allemaal fake was, die gitaar. Zal toch een beetje pijn hebben gedaan voor Samantha Fox. Nothing's Gonna Stop Me Now op Radio BNT. Tom Jones, Moosty, Sex Bomb, zometeen naar Pink en Keith Urban nu.

vandaag. De nieuwste knaller, hij heeft er gewoon weer een gemaakt. Robert van Hemert, zandloopster op Radio BNT. De zandloper die afloopt richting de middagshow. Want die staat op punt van beginnen. Zometeen na vieren, Roze Schepers.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Frostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL. Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat letje, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
1: Eén jongen, twee eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 giga en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
6: Hebbes.
7: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
8: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
11: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
12: Radio BNT.
13: Dit is de nieuwsupdate.
14: Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Lidstaten krijgen meer mogelijkheden om terugkeer te organiseren, waaronder zogenoemde terugkeercentra buiten de EU. EU-landen hebben al jarenlang grote moeite om afgewezen asielzoekers en migranten die een veiligheidsrisico vormen terug te sturen naar het land van herkomst. Schiphol waarschuwt voor een drukke zomer met mogelijk lange rijen bij de veiligheidscontrole. Door de grote reizigersstroom en beperkingen in de beveiligingscapaciteit kunnen wachttijden oplopen. De luchthaven adviseert reizigers ruim op tijd te komen en hun vluchtinformatie goed te checken. In het verleden waren er na aanpassingen in de beveiligingsorganisatie al vaker vertragingen en drukte in de vertrekhallen. Een uitgelekt 14-puntenplan tussen Iran en de Verenigde Staten laat zien dat beide landen willen toewerken naar een vredesakkoord. Het plan voorziet onder meer in een einde aan de gevechten, het opheffen van sancties en hervatting van de olie-export. Iran herhaalt geen kernwapens te zullen ontwikkelen. Het is de bedoeling dat de intentieverklaring vrijdag in Genève wordt ondertekend. De Europese Commissie trekt 493 miljoen euro uit voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Centraal-Afrika. Het geld is bedoeld voor medische noodhulp, humanitaire steun, onderzoek naar vaccins en behandelingen en het versterken van de gezondheidszorg. Volgens de Commissie is het risico op verspreiding van ebola in Europa op dit moment zeer klein. Het weer eerst nog bewolkt, maar later zonnig. Bij matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden tot in het zuiden lokaal 26 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer. Morgen is ook weer het Nationaal Hitteplan van kracht. In het zuiden wordt het dan zo'n 33 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
15: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 40 kilometer file in het zuiden van het land, maar de meeste files leveren eigenlijk nog heel weinig vertraging op. Op de A27 is het wat drukker van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum bij elkaar 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. Het kost je 10 minuten. Op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel ook 10 minuten vertraging. En op de A59 knopen Zonzeel Den Bosch bij Hooipolder is het oponthoud ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: De zomer
0: is aan. Roger Schepers.

0: 9 over 4, Radio BNT, de middagshow en de zomervrienden is inderdaad aan. 33 graden morgen, hoor je wat daar allemaal eventjes tijdens het nieuws verteld werd? ABC, The Night You Murdered Love, opende de middagshow van vandaag, 17 juni 2026. En je radio is te ontvangen in heel Limburg en Brabant via DAB+. En wereldwijd via radiobnt.nl. Met de middagshow tot een uur of zes. Het is nu al 26 graden. Beetje broeierig warm, dat merk je wel. Maar goed, morgen gaat het dus nog verder omhoog, 33 graden. En dat houden we het weekend ook. Dus ja, het hitteplan is vanaf morgen van kracht. En vrienden, nog even qua verkeer. Er is van alles aan de hand in het zuiden van het land. Helene de Geest bij de ANWB. Dat is altijd leuk als Helene er is. Ik heb haar een tijdje al niet meer gehoord, dus het is leuk dat ze weer meedoet vanmiddag. Helene, als je luistert, welkom. En fijn dat je ons weer van repliek gaat dienen en ons op de hoogte gaat houden van de actuele verkeersinfo. Daar gezellig bij de ANWB in Den Haag. Want dat is natuurlijk waar het wel allemaal gebeurt. Althans, als het gaat om verkeer. Hé, wat heb ik zin in die middagshow, vrienden. Ik heb straks ook nog voor je het maximaal genieten, lekker lang luisteren dilemma.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: Nu Max en Annie Grammer.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. Dit is de middagshow.

Ja, 1973 is het geboortejaar van mijn liefie. En die heet niet Simone trouwens. Huh? Hoe zit dat dan eigenlijk allemaal? Ja, dat weet ik ook niet. Ja, ik weet het wel, maar ik hoef het niet allemaal met je te delen natuurlijk. 1973, James Blunt. Een man die heel actief is op de socials. En dat is echt zo'n artiest. Dat heb ik al eerder gezegd. Daar hou je van.

Ach, moet zeggen, ik mag hem wel, want hij maakt dadelijk hele goede liedjes. Hij heeft een aantal jaar geleden met Robin Schulz nog een redelijk dansbaar hitje gemaakt. Dus eigenlijk wel heel erg leuk. Het is die woensdag 17 juni. Ken je iemand die jarig is, vrienden? En waarvan je denkt, nou, moet hem of haar misschien even feliciteren. Samen met een hele harmonie. Ik heb de vrienden van Harmony Miserabel, die zijn hier tijdens de middagshow. Altijd beschikbaar, voor jou misschien. Dan kan ik je even laten optreden. Dus ken je iemand die jarig is vandaag? Laat het even achter via radiobnt.nl. En dan kunnen we hem of haar even feliciteren via de radio. Als je er een nummertje bij doet, dan gaan we hem of haar ook nog bellen. Zo niet, prima. Maar dan laten we toch even de harmony opdraven. Hè, want dat vinden we leuk. Dus laat van je horen. Wellicht kunnen we mensen feliciteren vandaag. Het zou mooi zijn. Het is midden in de week, vrienden. De temperatuur gaat langzaam omhoog. Er komen een aantal mooie zaken aan. Morgen staat Guns N' Roses bijvoorbeeld in de Ziggo Dome in Amsterdam. Vrijdag en zaterdag staan de toppers in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Daar hebben we tickets voor weggegeven. En vrijdag, zaterdag en zondag is er op Megaland in Landgraaf Pinkpop editie 55. Dus er is eigenlijk wel van alles aan de hand. Dat is wel leuk om in ieder geval te melden, toch? En ik heb natuurlijk ook nog het maximaal genieten. Lekker lang luisteren dilemma. Twee lange liedjes, twee lange versies. En aan jou de taak om mij te laten weten wat je heel graag zou willen horen. En dat is eigenlijk wel grappig. Ik heb of Lionel Richie, Dancing on the Ceiling, ken je wel, in 1986. Daar eventueel de lange uitvoering van. Of The Verve, Bittersweet Symphony, uit 1997. Dus het wordt of Lionel Richie, Dancing on the Ceiling, of The Verve, Bittersweet Symphony. Wat wil je horen? Nou, stuur een berichtje naar radiobnt.nl met of The Verve of Lionel Richie. Dan is de maximaal genieten lekker lang luisteren plaats straks na het nieuws van 16:30 op de radio. En jij daar aan de andere kant van die radio, jij gaat nou daadwerkelijk bepalen wat wij willen horen. Dus stuur een berichtje Lionel Richie naar radiobnt.nl of stuur The Verve naar radiobnt.nl.

Ja, dat is waar je naar luistert op dit moment. Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DAB Plus, wereldwijd via radiobnt.nl. Morgen moet je de radio goed in de gaten houden, want we gaan onze nieuwe actie vanaf morgen teasen. We gaan in de loop van volgende week dingen weggeven. Maar wat gaan jullie dan weggeven? Dan zou ik morgen luisteren naar Radio BNT. Dan wordt het duidelijk, dan wordt er openheid van zaken gegeven, wat je volgende week kunt gaan winnen via deze fijne radiozender. Dus morgen afstemmen.

0: En hij zat er alleen op zijn podium toen hij op aantreden was tijdens Pinkpop.
1: And you let her go.
0: Let her go van Passenger op Radio BNT. Wat een lekker liedje zeg. En everybody's Backstreet Back, the Backstreet Boys. Die nog steeds optreden. En er is een kartertje overleden vorig jaar. Maar ze zijn er uiteraard nog steeds. En dat is fijn. Wat gaan we daar zo dadelijk in de Maximaal genieten? Lekker lang uitvoering. Of je hoort Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Of je hoort The Verve, Bittersweet Symphony. Je mag nog even een paar minuutjes berichtje sturen. Stuur of The Verve naar radiobnt.nl of Lionel Richie naar radiobnt.nl. Dan is hij zo dadelijk op de radio. Het is 1:05. We kijken even naar het weer. 26 graden op dit moment. Bewolkt was het vandaag, maar de zon komt er langzaamaan door. Het wordt zelfs een beetje broeierig warm. En vanavond blijft het ook nog lang warm. Morgen stijgen de temperaturen nog wat verder door naar max 33 graden. En meer zon. En richting het weekend gaan die temperaturen alleen nog maar omhoog. Het wordt broeierig warm, dus mocht je ergens naartoe gaan, buiten, maakt niet uit. Als je niet naar een festival gaat, in je achtertuin ook gewoon. Heel veel drinken en vooral veel smeren.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Het RIVM heeft in overleg met het KNMI het Nationaal Hitteplan geactiveerd. Vanaf morgenochtend 10 uur geldt in vrijwel het hele land code geel vanwege aanhoudend warm weer met een hoge luchtvochtigheid. Dus ook in Limburg en Brabant. Vrijdag wordt de warmste dag, waarbij weerplaza temperaturen tot 35 graden verwacht, in de namiddag gevolgd door fors onweer. Het hitteplan roept de mantelzorgers en zorgmedewerkers op extra alert te zijn op kwetsbare groepen, zoals ouderen en jonge kinderen, door te zorgen voor voldoende drinken en verkoeling. Eindhoven Airport en Rotterdam Airport kunnen voorlopig blijven vliegen, ondanks de recente rechterlijke streep door hun vergunningsvrije status. Landbouwminister Jamie van Essen legt de luchthavens een nieuw stikstofplafond op om de activiteiten te waarborgen. Daarnaast ondertekenen 22 overheidsorganisaties in Ginsveen een groot stikstofakkoord voor natuurgebied De Peel vandaag. Limburg krijgt 150 miljoen euro om de natuur versneld te herstellen en verdroging tegen te gaan. Dit moet op termijn weer ruimte bieden voor vastgelopen bouwprojecten. En tegen een 22-jarige man uit Kerkrade is 16 maanden voorwaardelijke celstraf, een taakstraf en een boete geëist. De man bekende vandaag voor de rechter dat hij als loopjongen via Telegram adressen kreeg om als nep bankmedewerker pinpassen en juwelen op te halen bij kwetsbare ouderen. Het gebeurde onder andere in Gulpen, Susteren en Simpelveld. De slachtoffers werden vooral telefonisch angst aangejaagd door handlangers. De verdachte betuigde spijt en gaf aan dat hij puur voor het geld handelde. De uitspraak in deze zaak is over 2 weken. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 40 kilometer file in het zuiden van het land, maar de meeste files leveren eigenlijk nog heel weinig vertraging op. Op de A27 is het wat drukker van Breda naar Gorinchem tussen Oosterhout en de brug bij Gorinchem bij elkaar 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. Kost je 10 minuten. Op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel ook 10 minuten vertraging. En op de A59 knopen Zonzeel Den Bosch bij Hooipolder is het oponthoud ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio BNP, waar muziek je raakt. Roger Schepers. Radio BNP. Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar...
0: Tada! The Verve, een Bittersweet Symphony. Radio.

0: Er is een radio-edit gemaakt van dit liedje. En dan wordt gewoon het intro van de plaat wat je zojuist hoorde een beetje ingefeed. En dat is dan de hitversie. Dit is de gewone full-length album-version. The Verve Bittersweet Symphony. Een dikke vette hit in 1997. En die plaat die was daar ineens. Bijna 30 jaar oud dit. En jullie prefereerden deze boven Dancing on the Ceiling van Lionel Richie. Een paar stemmen meer. Dankjewel voor het appen naar radiobnt.nl. Morgen gaan we het weer doen. En dan zet ik ook weer twee liedjes tegenover elkaar. En jij gaat bepalen welke we dan gaan draaien in de Maximaal Genieten. Lekker lange uitvoering. Dus ja. Je kunt je laten inspireren via radiobnt.nl/maximaalgenieten. Daar vind je een lange lijst met lange liedjes. En als je denkt van, ik heb daar wel een idee over. Ik heb wel iets leuks wat ik graag zou willen horen. Nou, laat het tot ons komen via radiobnt.nl. Is allemaal mogelijk. En morgen goed op de radio letten, want we gaan dingen weggeven, vrienden. Gaan we alleen morgen nog niet doen. We gaan het wel morgen teasen. Ik heb dat net ook al een keer geteased. Ik herhaal het graag nog een keer. Morgen, dan wordt bekend wat we gaan doen. We hebben het al eerder een klein beetje bericht dat we dat binnenkort zouden gaan doen. Maar dat het nu zo angstvallig dichtbij is. Dat is misschien wel heel erg eng, toch? Nou ja, goed. Je gaat het meemaken. Morgen luisteren naar Radio BNT. Dat zeg ik.
1: Roger Schepers en de BNT Middagshow.
0: Radio BNT. Hij was samen met Bob Geldof de bedenker van Band-Aids Do They Know It's Christmas. Zijn naam is Midjour. If I Was was een grote soloplaat die scoorde in de jaren 80. Maar uiteraard had hij ook zijn bandje waar hij hits mee scoorde. Onder andere via...

Er is van alles aan de hand in het zuiden van het land. Helene de Geest bij de ANWB. Je hoorde zojuist haar update. Wat is de actuele verkeerssituatie? Maar bovenal, vrienden, drive safe. Niall Horan, Miles Smith. Het is 16:45 geweest. De middagshow op Radio BNT voor 17 juni. En we gaan inderdaad iemand zo dadelijk feliciteren. Er is gehoor binnengekomen op mijn oproepie van... Ken je iemand die jarig is vandaag? Nou ja, goed. Dan feliciteer hem of haar even. Dan doen we dat samen met Harmonie Miserabel. Dan laten we dadelijk gewoon eventjes een hele... Harmonie uitrukken. Om diegene te feliciteren. Dus dat is eigenlijk is wel leuk. En de prominenten die hoor je 's ochtends bij Erik in de ochtendshow natuurlijk. Wie is er allemaal jarig qua prominenten en celebs? Dat hoor je even voor 9 uur in de Wakker 's Ochtendshow van Nederland. Tussen 7 en 10, elke maandag tot en met vrijdag. Erik Kreutzer. En hij wekt je. Maar geeft je ook de mogelijkheid je favoriete Word Wakker plaat aan te vragen. En uiteindelijk eindigt hij met je eigen favoriete top 3. En dat zijn dan 3 liedjes aangevraagd door mensen. En daarna tussen 10 en 12 uur is het in de baasentijd. 2 uur lang de radio, helemaal alleen van jou. Als je op je werkplek zit, en het is nu al een klein beetje warm... een beetje broeierig, kleverig, plakkerig en je zit nog op je werkplek... stel even een leuke lijst liedjes samen met je collega's. Een beetje vette zomerjams of zo. En stuur die lange lijst naar radiobnt.nl. Wellicht hoor je ze morgenochtend tussen 10 en 12 uur al terug in de baasentijd. Hier op BNT. Met Duncan in de middag om 12 uur. En daarna om 4 uur spreken wij elkaar weer, vrienden. Dan is het zover. Dan is er, je gelooft het of niet, die oh zo lekkere middagshow. En die hoor je elke maandag tot en met vrijdag tussen 4 en 6. Hier op BNT.

Dat was hem ook. Helemaal prima. Hold on, Justin Bieber. 10 minuten voor 5. Radio BNT. En we moeten even iemand feliciteren. Ik krijg namelijk een berichtje van Milan, van Sanne, van Louis, van Bjorn, van Kim en van Jos. Dus zij willen Nicole feliciteren. Nicole van den Nobelen vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd namens iedereen die dit aanvraagt. En er zijn er een hele hoop. En uiteraard ook namens iedereen hier bij Radio BNT. Van harte gefeliciteerd. Ja, even kijken. Harmony, ja? Ik tel even af.

Camila Cabello featuring Young Thug, Drake en Kanye West, oftewel Jay. Tegenwoordig heet hij Jay. Hij was 2 weken geleden nog in Nederland. En daar heeft hij eigenlijk 2 vette shows gegeven. Vorige week maandag was hij zelfs jarig. 2e show die hij gaf in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Rook maar eens even een lekkere zware Havana. Kan jou het schelen? Ik bedoel, ik mag hier roken. Dat is niks aan de hand. Mag dat hier gewoon doen.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
3: Paella, paella.
2: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
8: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
13: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
14: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
13: Hoe dan?
14: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
15: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
16: Nederland trekt €500 miljoen uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. De helft gaat naar de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft naar Amerikaanse wapens, waaronder luchtverdedigingssystemen en munitie. Minister Dilan Jessicus maakte het pakket bekend tijdens een bezoek van haar Oekraïense ambtgenoot Fedorov. De kapitein van de snelboot die betrokken was bij een dodelijke aanvaring op de Waddenzee in 2022... is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof in Leeuwarden kan niet worden bewezen dat hij zich onvoorzichtig heeft gedragen. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen op een watertaxi om het leven en raakten 3 anderen gewond. Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Lidstaten krijgen meer mogelijkheden om terugkeer te organiseren, waaronder zogenoemde terugkeerscentra buiten de EU. EU-landen hebben al jarenlang grote moeite om afgewezen asielzoekers en migranten die een veiligheidsrisico vormen terug te sturen naar het land van herkomst. Een uitgelekt 14-puntenplan tussen Iran en de Verenigde Staten laat zien dat beide landen willen toewerken naar een vredesakkoord. Het plan voorziet onder meer in een einde aan de gevechten, het opheffen van sancties en hervatting van de olie-export. Iran herhaalt geen kernwapens te zullen ontwikkelen. Het is de bedoeling dat de intentieverklaring vrijdag in Genève wordt ondertekend. En dan het weer. Het is droog vanavond en de wind is matig uit zuidwestelijke richting. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het warm en is er kans op onweersbuien. Het wordt dan aan de kust 23 graden. In het zuiden kan het zelfs 33 graden worden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
17: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat zo'n 80 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A27 Breda-Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwendijk is de tijdverlies ruim 10 minuten. A27 Utrecht-Breda bij Werkendam een kwartier oponthoud. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Boksmeer ongeveer 20 minuten vertraging door asfaltschade. Op de N69 Neerpelt-Veldhoven in beide richtingen ruim een kwartier vertraging bij de Belgische grens. En op de N264 Udegennep bij Wilbertoord 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De zomer is aan. Roger Schepers.

0: Zetten die voetjes op de pedalen, dan komt het uiteindelijk toch allemaal goed, hè? Hans Klok heeft Pamela Anderson overigens bij hem weggetoverd. Kid Rock en All Summer Long hoorde je uit de Zero's. 7 over 5, deel 2 van de middagshow. Het immens fijne Radio Feuilleton bestaat uit 2 episoden. En episode 2 is zojuist begonnen. Het is een feit. Juni nummer 17, 2026. En het is 26 graden ook, dus dat komt allemaal heel goed uit. Vannacht daalt de temperatuur naar graad of 17. Morgen 33 graden. Broeierig warm in het zuiden van het land. En aan de kust een graadje of 10 minder, daar is het 23. In deel 2 van de middagshow hoor je straks nog hetgeen je zojuist na 5 gehoord hebt, om 5:30 de actuele verkeersinformatie. En die krijg je van Helene de Geest. Oftewel, er is van alles aan de hand in het zuiden van het land. Blijf het leuk vinden. Helene vindt dat toch een van de nieuwslezers bij de ANWB. Kan er niks aan doen. En als ze erbij is, vind ik het altijd leuk. Dan vermeld ik dat ook even. Helene, dankjewel alvast. En voor zo dadelijk, dan komt het allemaal goed. Het is de middagshow, vrienden. Lekker zo midden in de week onderweg naar een lekker warm weekend. Veel drinken, smeren en denk aan kleren. Hè? Gewoon een beetje de boel bedekken. Dat is belangrijk. En ook de zwakkeren in de samenleving, noem ik het dan maar even. Dat klinkt niet vriendelijk, maar ook een beetje daarna omkijken. Want als het zo heet is, dat is natuurlijk enerzijds heel lekker, maar voor heel veel mensen ook best wel een probleem. Dus probeer een klein beetje op elkaar te letten. Houd elkaar een beetje in de gaten en voorzie elkaar van vocht. Of laat even horen aan elkaar van, hey, hoe is het met je? Weet je, even inchecken, zoals dat heet. Want deze warme zomertemperaturen, vrienden, ja, daar moeten we dan ook weer met z'n allen doorheen. Helemaal prima. Maar dan zijn we niet allemaal tegen bestand, hè. Dus even een beetje rekening houden met elkaar. Overigens, je zou dan ook kunnen je afvragen, waar blijf je nou? Ja, ik heb ook geen idee eigenlijk.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: Donnie en Senna.

0: TikTok.
1: App naar Radio BNT. Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123.

0: zusjes Wilson, die Wilson Phillips werden natuurlijk later. Die stonden vorig jaar nog op Bospop in Weert. Daar hebben ze opgetreden. Ze hebben ooit een hele mooie ode gedaan aan... dit had ik natuurlijk voor moeten bereiden. Logisch. En Led Zeppelin natuurlijk. Ja. Hele mooie versie van Stairway to Heaven hebben ze gemaakt ooit. Dan moet je maar eens even checken. Dat staat via de socials op YouTube, vind je het wel. Stairway to Heaven in de uitvoering van de zusjes Heart. Je hoorde ze nu met Alone op Radio BNT 1987. 39 jaar oud alweer dit. Mijn god. Wat gaat het snel. Het is kwart over. Bijna 17 over 17. Oh, als je op dit moment in de auto zit onderweg naar huis na een lange dag werken, of dat je een lekkere avond tegemoet gaat, dan moet je daarentegen op middagdienst. Dan ben je misschien nu wel onderweg naar je werk. Of heb je nachtdienst, dan moet je vanavond nog. Houd de radio op BNT, want dat kan gewoon altijd. Je favoriete classics, hits, vitamintjes op de radio. Dat is wat wij zijn, wie we zijn, wat we doen. En we proberen je ook gewoon lekker te verwennen eigenlijk. Want dat verdien je gewoon als luisteraar van dit station. En heel in Brabant via DAB+, wereldwijd via radiobnt.nl. En let heel goed op de radio. Hè. Morgen gaat er iets leuks geteased worden, vrienden. We gaan namelijk dingen weggeven hier. En wat gaat dat worden?
1: Als je blijft luisteren, hoor je dat morgen op de radio.
0: Zo's.

0: you do. Het was Marie Frederiksson samen met Per Gessle. Die Marie Frederiksson is veel te vroeg overleden. Op 63-jarige leeftijd trouwens. En wat heeft ze leuke liedjes gemaakt. Roxette overigens. Die hebben daarnaast nog een hoop dingen gedaan. Die Per Gessle namelijk. Die heeft naast Roxette nog een eigen bandje gehad. En dat bandje dat heet Son of a Plumber. Ik meld het maar even. Ik hoor je denken, ja, wat moet ik met deze info? Nou, in principe niks, maar ik vind het wel leuk om wat dingen met je te delen. Dus vandaar. Daarvoor Ray en Where's My Husband? Geen idee, ik heb nog eens even gevraagd, maar niemand weet het. Dat album van haar, ik wil er toch even je aandacht op vestigen. The Music May Contain Hope, zo heet dat album. Ze is in Nederland geweest voor een aantal vet uitverkochte concerten. Geweldig geweest. Er staat een nummer met Hans Zimmer op haar album. En als je de kans krijgt om een keer naar goede muziek te luisteren, en je denkt van nou, ik zet even mijn koptelefoontje op, 's avonds lekker op de bank. Wat ga ik checken? Check het album van Ray een keer. R-A-I-E. En daar vind je alle informatie via de socials. Smakelijk eten. Misschien heb je de barbecue aangeslingerd. Snap ik. 26 graden zou ik ook doen. Is helemaal geen slecht idee. Gaan we overigens vanavond niet doen. Maar je zou het kunnen doen, zeg maar. Hè? Als dat zo is, dan zoals gezegd, smakelijk. Vind ik, ben even de kelder ingedoken hier. En daar staat een redelijk uitgebreide vinylconnectie. Al zeg ik het zelf. Er staat namelijk een liedje op mijn playlist. En ik denk, ja, dan wil ik hem ook van vinyl draaien. Gewoon omdat ik hem op vinyl heb, maar waar dan? En ik heb hem gevonden! Oud liedje is het van Lulu uit de jaren 60. Stockade Kenner Waterman maakte er eind jaren 80 een dikke vette remix van. En het werd me toch een dikke vette hit. En ja, je kent hem. Je kent hem allemaal. Kylie Minogue en The Locomotion.
1: B&T. Altijd lekker van vinyl.

0: luisteren dat je ook weet dat het vinyl is. Hè? Hoor hem kraken, hoor hem kraken. Hoor even. Dat is lekker, hè? The Locomotion van Kylie Minogue, vrienden. 5:30, het is Radio BNT. We kijken even naar het weer. Max is het op dit moment 26 graden in het zuiden van het land. Broeierig warm. En vanavond blijft het wel nog zonnig. Het begon allemaal een beetje bewolkt vandaag. Maar vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 17. Morgen warmen we alles weer snel op tot aan 33 graden max in het zuiden van het land. Broeierig warm. Komende dagen zal dat ook zo blijven. Vrijdag wordt de warmste dag. Dan verwacht men temperaturen van 35 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Het RIVM heeft in overleg met het KNMI het Nationaal Hitteplan geactiveerd. Vanaf morgenochtend 10 uur geldt in vrijwel het hele land code geel vanwege aanhoudend warm weer met een hoge luchtvochtigheid. Dus ook in Limburg en Brabant. Vrijdag wordt de warmste dag, waarbij Weerplaza temperaturen tot 35 graden verwacht, in de namiddag gevolgd door fors onweer. Het hitteplan roept de mantelzorgers en zorgmedewerkers op extra alert te zijn op kwetsbare groepen, zoals ouderen en jonge kinderen, door te zorgen voor voldoende drinken en verkoeling. Eindhoven Airport en Rotterdam Airport kunnen voorlopig blijven vliegen, ondanks de recente rechterlijke streep door hun vergunningsvrije status. Landbouwminister Jamie van Essen legt de luchthavens een nieuw stikstofplafond op om de activiteiten te waarborgen. Daarnaast ondertekenen 22 overheidsorganisaties in Ginsveen een groot stikstofakkoord voor natuurgebied De Peel vandaag. Limburg krijgt 150 miljoen euro om de natuur versneld te herstellen en verdroging tegen te gaan. Dit moet op termijn weer ruimte bieden voor vastgelopen bouwprojecten. En tegen een 22-jarige man uit Kerkrade is 16 maanden voorwaardelijke celstraf, een taakstraf en een boete geëist. De man bekende vandaag voor de rechter dat hij als loopjongen via Telegram adressen kreeg om als nep bankmedewerker pinpassen en juwelen op te halen bij kwetsbare ouderen. Het gebeurde onder andere in Gulpen, Susteren en Simpelveld. De slachtoffers werden vooral telefonisch angst aangejaagd door handlangers. De verdachte betuigde spijt en gaf aan dat hij puur voor het geld handelde. De uitspraak in deze zaak is over 2 weken. En tot zover het regio nieuws op Radio BNT.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat zo'n 80 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A27 Breda-Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwendijk is het tijdverlies ruim 10 minuten. A27 Utrecht-Breda bij Werkendam een kwartier oponthoud. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Boksmeer ongeveer 20 minuten vertraging door asfaltschade. Op de N69 Neerpelt-Veldhoven in beide richtingen ruim een kwartier vertraging bij de Belgische grens. En op de N264 Udegennep bij Wilbertoord 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio BNP, waar muziek je raakt. Roger Schepers.
5: Hallo allemaal, dit is Birgit Lewis en je luistert nu naar Roger Schepers.

0: Ah, is eigenlijk een soortement van extraatje op de radio. Maximaal genieten, lekker lang luisteren. Super Freak van Rick James. Ik draaide hem van 12 inch, oftewel...
1: Altijd lekker van vinyl.
0: Veel vinyl vanmiddag in de show, ja. Dat kwam nou eenmaal zo. Ricky James moest ik even zoeken. Ik nou, weet je, trek even de Maxi uit de kast. Toch altijd lekker. Your Song, Rita Ora, draaiden we daarvoor. Smakelijk, dit is de BNT-middagshow. Ik schuif tot een uurtje of zes nog even gezellig bij je aan tafel, als je het niet erg vindt. Ik ben, dat is natuurlijk niet zo smakelijk als je zit te eten. Ik ben niet uit te duwen, maar ik ben wel een mee-eter dan vanmiddag.
2: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast.
0: De podcast die check je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Er staan er 108 online en de meest recente kwam afgelopen zaterdag online. En die is van u, mevrouw.
3: Hey allemaal, ik ben Blackbird en wat goed dat je luistert naar Radio BNT.
0: Kijk, dat is zoals we het eigenlijk met z'n allen graag eventjes willen hebben. Hè? Een interview met Blackbird, met Merel Koman over haar derde album Do You Read Me. Dat album kwam eind vorige maand uit. En een heel leuk gesprek, interessant gesprek ook over een dame die geboren is in 's-Hertogenbosch, lang in Kessel heeft gewoond. Ooit het kinderprogramma Kingerkron presenteerde bij de collega's van L1 en tegenwoordig haar huisje heeft gevonden in Amsterdam. In de Randstad woont ze, eigen band om zich heen gecreëerd. Ze heeft iets met de producer van haar plaat. Het is al met al gewoon een zeer interessant gesprek, dus check dat even. Ik zou het leuk vinden als je de podcast volgt. Krijg je een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is en deel hem ook met je eigen sociale netwerk. Dat is altijd leuk. Nee, daar maken we er een soort van sneeuwbaleffect van. En er staan heel veel van die leuke podcasten online. Blackbird is de recente, maar ik heb met Blackbird eerder een podcast opgenomen in februari 2024 over haar vorige album Pink Shades. Ook een interessant gesprek trouwens. Jacques Kremers, hij woont in Nut, is daar ook geboren en heeft geen enkele editie van Pinkpop verstek laten gaan. Ook editie 55, komend weekend is hij er gewoon weer bij. Ook dat is een interessant gesprek. Met andere woorden, misschien is het leuk als je die podcast gewoon eens even lekker

Hij maakt wel altijd vrolijke muziek, daar kun je niks van zeggen. George Ezra, Shotgun, 10 minuten voor 6 op Radio BNT. I Knew It, I Knew You van Taylor Swift daarvoor. En dat komt dan uit die nieuwe tekenfilm Toy Story 5. En die is vanaf vanavond te zien in de bioscoop. Dus als je vanavond denkt van nou, het is mij te warm, ik ga lekker naar de bios, dan ga je naar Toy Story kijken. En dan hoor je daar ook de filmmuziek. En die is dus, zoals gezegd, van Taylor Swift. Daar ben je daar ook van op de hoogte. Alle Swifties weten dat uiteraard al lang, maar ben je niet echt een Swiftie? En je weet je dat misschien niet. En dan heb ik je er bij deze eventjes op geattendeerd. Vrienden, je weet, je kunt ons vinden in heel Limburg en Brabant via DAB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. Dat is het lekkerste radiostation van het zuiden van het land. Dat is Radio BNT. En ik zou je vanavond willen aanraden de radio ook lekker aan te laten staan. Als je buiten gaat zitten bij de barbeknoei of zonder barbeknoei, maar gewoon buiten, is de radio altijd lekker. Zonder gelul, gewoon alleen maar lekkere muziek. De muziek van BNT. En morgenochtend word je gewekt door Erik Kreutzer om 7:00. En dan je favoriete wordt wakker platen, favoriete top 3. Laatste shownieuws, het eerste op de radio. En welke celebs zijn jarig? Dat hoor je onder andere ook morgen. Maar je hoort morgen nog veel meer, want ik tease dat al een paar keer vanmiddag in de show. We gaan weer een leuke actie doen. We hebben je vorige week de mogelijkheid geboden naar de toppers te kunnen gaan komend weekend in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. In die Ziggo Dome, in datzelfde Amsterdam, daar vindt op 30 juni ook een mooi optreden plaats. En daar ga jij bij zijn. Wie is dat dan? Dat hoor je morgen. Dus ik zou de radio aan laten staan. Als ik jou was, we gaan vanaf volgende week die kaarten weggeven. Maar morgen gaan we dat lekker teasen. Dan mag je daar vast een beetje gek voor maken. In ieder geval is één medicijn wel duidelijk. Je moet BNT wel aan laten staan. En je moet helemaal niks, maar het zou leuk zijn als je luistert. Dat vind jij leuk, dat vinden wij leuk. Want we doen het uiteraard met elkaar. Allemaal voor elkaar. Ja, mijn laatste liedje, dat is dan heel toepasselijk. It's over. Oh. Dit was de middagshow. Dank voor het luisteren. Het was mij een waar genoegen. Morgen even naar vieren hebben wij wederom één date. Ik laat je alleen met Level 42 en It's

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
4: 18 plus speelbewust.
5: Ja.
6: Echt serieus? Wat een geld.
7: 18.000. Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
11: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
12: Brussel-Zuid.
11: Hé, nu al?
10: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
14: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
15: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
16: Radio BNT.
17: Dit is de nieuwsupdate.
18: De RDW heeft meer uitleg gegeven over de goedkeuring van Tesla's rijhulpsysteem. Volgens de toezichthouder is die gebaseerd op door Tesla aangeleverde gegevens, maar aangevuld met eigen controles en duizenden testuren. Sinds de toelating hebben bijna 40.000 Tesla's in Nederland samen 24 miljoen kilometer gereden, zonder noemenswaardige incidenten. De RDW benadrukt dat de bestuurder altijd verantwoordelijk blijft. Bij een ernstig ongeluk met 3 vrachtwagens op de N36 bij Almelo zijn 2 chauffeurs gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 vrachtwagens botsten frontaal op elkaar, een derde belandde gekanteld in de berm. De N36 tussen Adorp en Wierden-Noord werd in beide richtingen afgesloten. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Nederland trekt €500 miljoen uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. De helft gaat naar de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie, de andere helft naar Amerikaanse wapens, waaronder luchtverdedigingssystemen en munitie. Minister Dilan Jessicus maakte het pakket bekend tijdens een bezoek van haar Oekraïense ambtgenoot Fedorov. Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Lidstaten krijgen meer mogelijkheden om terugkeer te organiseren, waaronder zogenoemde terugkeerscentra buiten de EU. EU-landen hebben al jarenlang grote moeite om afgewezen asielzoekers en migranten die een veiligheidsrisico vormen terug te sturen naar het land van herkomst. En dan het weer. Het is droog vanavond en de wind is matig uit zuidwestelijke richting. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het warm en is er kans op onweersbuien. Het wordt dan aan de kust 23 graden. In het zuiden kan het zelfs 33 graden worden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
16: De zomer is aan. De avond van Radio

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Het RIVM heeft in overleg met het KNMI het Nationaal Hitteplan geactiveerd. Vanaf morgenochtend 10 uur geldt in vrijwel het hele land code geel vanwege aanhoudend warm weer met een hoge luchtvochtigheid. Dus ook in Limburg en Brabant. Vrijdag wordt de warmste dag, waarbij Weerplaza temperaturen tot 35 graden verwacht, in de namiddag gevolgd door fors onweer. Het hitteplan roept de mantelzorgers en zorgmedewerkers op extra alert te zijn op kwetsbare groepen, zoals ouderen en jonge kinderen, door te zorgen voor voldoende drinken en verkoeling. Eindhoven Airport en Rotterdam Airport kunnen voorlopig blijven vliegen, ondanks de recente rechterlijke streep door hun vergunningsvrije status. Landbouwminister Jamie van Essen legt de luchthavens een nieuw stikstofplafond op om de activiteiten te waarborgen. Daarnaast ondertekenen 22 overheidsorganisaties in Ginsveen een groot stikstofakkoord voor natuurgebied De Peel vandaag. Limburg krijgt 150 miljoen euro om de natuur versneld te herstellen en verdroging tegen te gaan. Dit moet op termijn weer ruimte bieden voor vastgelopen bouwprojecten. En tegen een 22-jarige man uit Kerkrade is 16 maanden voorwaardelijke celstraf, een taakstraf en een boete geëist. De man bekende vandaag voor de rechter dat hij als loopjongen via Telegram adressen kreeg om als nep bankmedewerker pinpassen en juwelen op te halen bij kwetsbare ouderen. Het gebeurde onder andere in Gulpen, Susteren en Simpelveld. De slachtoffers werden vooral telefonisch angst aangejaagd door handlangers. De verdachte betuigde spijt en gaf aan dat hij puur voor het geld handelde. De uitspraak in deze zaak is over 2 weken. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op dieltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
7: Praxis.
8: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
9: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
10: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
11: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
12: Kessie, Keno. Lekker lang opladen. Kessie. Want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
13: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Oh, wat een goal!
15: Goal?
16: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
17: Het Openbaar Ministerie vermoedt dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn van de zware explosie vorige week in de Amsterdamse wijk Osdorp. Twee mannen van 23 en 24 jaar worden verdacht van het veroorzaken van de ontploffing. 7 mensen raakten gewond, onder wie de verdachten. Ongeveer 400 omwonenden moesten hun woningen verlaten. In de uitgebrande woning aan de Hoofdstraat in het Brabantse Rijen is een dode gevonden. Of het om de bewoner gaat, is nog niet bekend. De brand brak gisteren laat op de avond uit. Vanwege instortingsgevaar bluste de brandweer van buitenaf. De politie onderzoekt nog de oorzaak van de brand. De RDW heeft meer uitleg gegeven over de goedkeuring van Tesla's rijhulpsysteem. Volgens de toezichthouder is die gebaseerd op door Tesla aangeleverde gegevens, maar aangevuld met eigen controles en duizenden testuren. Sinds de toelating hebben bijna 40.000 Tesla's in Nederland samen 24 miljoen kilometer gereden zonder noemenswaardige incidenten. De RDW benadrukt dat de bestuurder altijd verantwoordelijk blijft. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. De helft gaat naar de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie, de andere helft naar Amerikaanse wapens, waaronder luchtverdedigingssystemen en munitie. Minister Dilan Jessicus maakte het pakket bekend tijdens een bezoek van haar Oekraïense ambtgenoot Fedorov. En dan het weer. Het is droog vanavond en de wind is matig uit zuidwestelijke richting. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het warm en is er kans op onweersbuien. Het wordt dan aan de kust 23 graden. In het zuiden kan het zelfs 33 graden worden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De zomer is aan. De avond van Radio BNT.

0: It's Eric Eazy-E, right? Tupac Shakur. Rest in peace, homies.
1: Waar muziek je raakt.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Het RIVM heeft in overleg met het KNMI het Nationaal Hitteplan geactiveerd. Vanaf morgenochtend 10 uur geldt in vrijwel het hele land code geel vanwege aanhoudend warm weer met een hoge luchtvochtigheid. Dus ook in Limburg en Brabant. Vrijdag wordt de warmste dag, waarbij weer plaza-temperaturen tot 35 graden verwacht, in de namiddag gevolgd door fors onweer. Het hitteplan roept de mantelzorgers en zorgmedewerkers op extra alert te zijn op kwetsbare groepen, zoals ouderen en jonge kinderen, door te zorgen voor voldoende drinken en verkoeling. Eindhoven Airport en Rotterdam Airport kunnen voorlopig blijven vliegen, ondanks de recente rechterlijke streep door hun vergunningsvrije status. Landbouwminister Jamie van Essen legt de luchthavens een nieuw stikstofplafond op om de activiteiten te waarborgen. Daarnaast ondertekenen 22 overheidsorganisaties in Ginsveen een groot stikstofakkoord voor natuurgebied De Peel vandaag. Limburg krijgt 150 miljoen euro om de natuur versneld te herstellen en verdroging tegen te gaan. Dit moet op termijn weer ruimte bieden voor vastgelopen bouwprojecten. En tegen een 22-jarige man uit Kerkrade is 16 maanden voorwaardelijke celstraf, een taakstraf en een boete geëist. De man bekende vandaag voor de rechter dat hij als loopjongen via Telegram adressen kreeg om als nep bankmedewerker pinpassen en juwelen op te halen bij kwetsbare ouderen. Het gebeurde onder andere in Gulpen, Susteren en Simpelveld. De slachtoffers werden vooral telefonisch angst aangejaagd door handlangers. De verdachte betuigde spijt en gaf aan dat hij puur voor het geld handelde. De uitspraak in deze zaak is over 2 weken. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: Radio BNT.
0: De zomer is aan.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week frostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL. Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
5: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
7: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
0: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: De Europese Raad heeft voor het eerst sinds lange tijd weer beperkte contacten gelegd met het Kremlin. Volgens een EU-functionaris gaat het alleen om het openen van communicatiekanalen en niet om inhoudelijke vredesonderhandelingen. De EU blijft Oekraïne steunen en benadrukt geen bemiddelaar te zijn. Binnen de Unie wordt wel gesproken over een mogelijke Europese rol bij toekomstige gesprekken met Rusland. Schrijver Piet Lammers heeft opnieuw een zilveren griffel gewonnen. Zijn dichtbundel Ben je vergeten dat babygeitjes bestaan kreeg de prijs voor beste kinderpoëzie. De illustraties van Nadia Mezen ontvingen een zilveren penseel. Later dit jaar maken de Nederlandstalige winnaars kans op de gouden griffel en het gouden penseel. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn van de zware explosie vorige week in de Amsterdamse wijk Osdorp. Twee mannen van 23 en 24 jaar worden verdacht van het veroorzaken van de ontploffing. Zeven mensen raakten gewond, onder wie de verdachten. Ongeveer 400 omwonenden moesten hun woningen verlaten. De RDW heeft meer uitleg gegeven over de goedkeuring van Tesla's rijhulpsysteem. Volgens de toezichthouder is die gebaseerd op door Tesla aangeleverde gegevens, maar aangevuld met eigen controles en duizenden testuren. Sinds de toelating hebben bijna 40.000 Tesla's in Nederland samen 24 miljoen kilometer gereden zonder noemenswaardige incidenten. De RDW benadrukt dat de bestuurder altijd verantwoordelijk blijft. En dan het weer. Het is droog vanavond en de wind is matig uit zuidwestelijke richting. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het warm en is er kans op onweersbuien. Het wordt dan aan de kust 23 graden. In het zuiden kan het zelfs 33 graden worden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: De zomer is aan. De avond van Radio

0: AMD.
1: Let's get it started in here.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Radio BNT.
2: De zomer is aan.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
7: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
8: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
2: Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
13: Diverse hardloop-evenementen treffen voorzorgsmaatregelen vanwege de verwachte hitte en hoge luchtvochtigheid. De vuurtorenloop in Hoek van Holland gaat vrijdag niet door omdat de weersomstandigheden risico's voor deelnemers, vrijwilligers en toeschouwers opleveren. De TT City Run in Assen wijzigt ook het programma aanstaande zaterdag. Het COA kan buitenslapers in Ter Apel niet tijdelijk onderdak bieden omdat het aanmeldcentrum volledig bezet is. Sinds 20 mei worden niet alleen asielzoekers binnengelaten en krijgen de meeste kwetsbaren ook voorrang. Hoewel het aantal gasten sinds vrijdag onder de 2100 ligt, slapen al weken dagelijks mensen buiten. In de afgelopen nachten varieerde dit tussen de 5 en 20 personen. In een uitgebrand huis in Rijen is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet bevestigen of het gaat om de vermiste bewoner. Specialisten konden rond 5:30 het pand betreden en ontdekten het lichaam kort daarna. Het lichaam wordt nog onderzocht voordat de identiteit kan worden vastgesteld. En schrijver Pim Lammers heeft opnieuw een zilveren griffel gewonnen. Zijn dichtenbundel Ben je vergeten dat babygeitjes bestaan kreeg de prijs voor beste kinderpoëzie. De illustratie van Nadia Mason ontving een zilveren pensel. Later dit jaar maken de Nederlandstalige winnaars kans op de gouden griffel en het gouden penseel. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en schijnt op veel plekken de zon, behalve in het noorden waar bewolking overheerst. Rond middernacht is het nog zo'n 18 graden en uiteindelijk gaat het dalen naar 15 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De zomer is aan. De avond van Radio.

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
7: Diverse hardloopevenementen treffen voorzorgsmaatregelen vanwege de verwachte hitte en hoge luchtvochtigheid. De vuurtorenloop in Hoek van Holland gaat vrijdag niet door, omdat de weersomstandigheden risico's voor deelnemers, vrijwilligers en toeschouwers opleveren. De TT City Run in Assen wijzigt ook het programma aanstaande zaterdag. Het COA kan buitenslapers in Ter Apel niet tijdelijk onderdak bieden, omdat het aanmeldcentrum volledig bezet is. Sinds 20 mei worden niet alleen asielzoekers binnengelaten en krijgen de meeste kwetsbaren ook voorrang. Hoewel het aantal gasten sinds vrijdag onder de 2100 ligt, slapen al weken dagelijks mensen buiten. In de afgelopen nachten varieerde dit tussen de 5 en 20 personen. In een uitgebrand huis in Rijen is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet bevestigen of het gaat om de vermiste bewoner. Specialisten konden rond 5:30 het pand betreden en dekten het lichaam kort daarna. Het lichaam wordt nog onderzocht voordat de identiteit kan worden vastgesteld. En schrijver Pim Lammers heeft opnieuw een zilveren griffel gewonnen. Zijn dichtenbundel Ben je vergeten dat babygeitjes bestaan kreeg de prijs voor beste kinderpoëzie. De illustratie van Nadia Meesen ontving een zilveren pensel. Later dit jaar maken de Nederlandstalige winnaars kans op de gouden griffel en het gouden penseel. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en schijnt op veel plekken de zon, behalve in het noorden waar bewolking overheerst. Rond middernacht is het nog zo'n 18 graden en uiteindelijk gaat het dalen naar 15 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De zomer is aan. De avond van Radio

0: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
7: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcrème?
7: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: In alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterskip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve onder voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestijl met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de Straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. De Russische cartoonist Semyon Skrepetsky is maandag in Polen doodgeschoten. De Poolse premier ziet aanwijzingen voor een politieke moord en spreekt van een ernstige kwestie met internationale dimensie als Rusland hierachter zit. Skrepetsky stond bekend om zijn karikaturen van Poetin en was in 2021 naar Polen verhuisd uit angst voor politieke vervolging. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en schijnt op veel plekken de zon, behalve in het noorden waar bewolking overheerst. Rond middernacht is het nog zo'n 18 graden en uiteindelijk gaat het dalen naar 15 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
8: De zomer is aan. De avond van Radio

0: Don't worry, be happy.
1: De zomer is aan.
2: De zomer op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote wateren en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve van de voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestaal met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de Straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Staatssecretaris Annet Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve van de voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestaal met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de Straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. Dit was het nieuws op Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

Radio BNT. BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Staatssecretaris Annet Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve van de voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestaal met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de Straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. Dit was het nieuws op Radio BNT.